niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een tiental deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken.

0: blijven van de paden kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Dit is de muziek van Radio.

0: accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
1: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem, zet de tijd op. 3 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door twee tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De twee landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Altijd aan. Radio NL.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil,

0: accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
1: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem, zet de tijd op. 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden het tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau.

0: Mediamarkt.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich hebben ziek gemeld. Het weer dan van weer online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Leukes outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuin zet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
5: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
7: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk.

0: daar beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren. Migos, here we go!
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil dan even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Een hele goedemorgen. Een paar minuten over zes op de dinsdagochtend. Kunnen we weer beginnen met een nieuwe ochtendprogramma. Met ook verkeersinformatie van de ANWB. Tim, goedemorgen.
13: Hey, goedemorgen Lars. Goedemorgen, hallo, hallo. Op de weg valt er nog weinig te melden. Wel mistbanken in het oosten van het land. Wees daar dus extra alert en waar nodig voer de juiste verlichting handmatig. En er staat een kapotte auto op de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam op de A16. Komende vanuit Breda een korte file vanaf knooppunt Ridderkerk. Ongeveer 5 minuutjes. Dan één flitser, die staat eigenlijk in dezelfde regio op de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Noord, om precies te zijn bij 31,4.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Laat van Dijk! Yes, met als allereerste na 6 uur muziek van Mike Petersen zo direct. Het dak komt naar beneden, gaan we mee beginnen.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakker en Bouwer van Brabant naar Bordeaux, juist bij Radio NL.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 12 minuten over 6 op de dinsdagochtend. Het is de 19e van mei vandaag. We zijn lekker begonnen met het ochtendprogramma van deze dinsdag. Jouw tekst- of audiobericht mag je alvast doorsturen. Gaan we zo meteen eens eventjes naar luisteren. Eerst even een blik op deze dinsdag, de 19e. Het nieuws van werkdagje nummer 2 van deze week. Het gaat over vereniging Eigen Huis. De vereniging wil namelijk strengere controle op de huizenmarkt en op huizenjacht. Want volgens vereniging Eigen Huis is er nog steeds veel te veel vriendjespolitiek. Huizenkopers kunnen nog zo gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Heb je uiteindelijk het huis gekocht? Je mag uiteindelijk het biedlogboek opvragen, maar in veel gevallen wordt dat niet eens verstrekt. Dat stelt de vereniging Eigen Huis na hun eigen onderzoek. Ze vinden dat het hoog tijd wordt dat de overheid in actie komt vanwege te veel vriendjespolitiek. Ja, ik zou zeggen dat is een beetje part of the game, zeg maar. Maar daar denken zij anders over. Andere zaak, het gaat over hard rijden. We rijden namelijk massaal te hard op 30 kilometer wegen. Veel gemeenten die veranderen nu ook de maximumsnelheid van 50 naar 30. Amsterdam dat daar voorop liep. Als allereerste de kilometers naar beneden haalde, waardoor je kan worden ingehaald door de brommer. Maar gemiddeld houden we ons niet aan de lagere snelheid en rijden we ruim 35 kilometer per uur. Ach, dat mag niet, dat is koek koek. Hey. Dat blijkt allemaal uit nieuw onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Nu het aantal fietsongelukken blijft stijgen, kiezen dus veel gemeenten voor die 30 kilometer zones. Maar dan krijg je weer te veel hardrijders. Controleren op snelheid, dat zit er dan weer niet bij. Omdat veel wegen natuurlijk ingedeeld waren om 50 kilometer per uur te rijden en niet 30. Waardoor het dan uiteindelijk volgens de wet een klein beetje een grijs gebied is. Want ze mogen namelijk alleen van die palen plaatsen op wegen waar dan ook uiteindelijk duidelijk is dat je er maar 30 kilometer per uur mocht. Ja, en bordjes lezen, dat kunnen we niet met z'n allen natuurlijk. Hè?
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Daarmee bedoelen ze te zeggen, als het een klein beetje een bredere weg is, dan was het ooit bedoeld voor 50 kilometer per uur, hebben ze geen poot om op te staan om een bekeuring uit te delen. Maar goed, hey. Dat zijn andere zaken. Hoeven wij ons gelukkig niet druk om te maken, hè?

0: Johnny de Wit en zijn Sweet Love. Daarvoor Honey, ook over love. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Het is 6:50 geweest op deze dinsdagmorgen. En we hebben uiteraard de spreuk van onze Ad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke. De spreuk van vandaag die luidt... De manier hoe iemand met je omgaat... is een teken van wie hij of zij is als mens. En niet van wie je bent.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen nog een prettige werkdag. Welterusten.
0: En welterusten, altijd inderdaad een mooie dag. En tot morgen. Vandaag even lekker doorkomen.

0: dan gaan we naar Almelo. Koelo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, hier Koelo is ik in de tilt. Ja Lars, je hebt wel helemaal gelijk met die 30 kilometer zone. Maar ja, de fietsers mogen ook wat theorieles krijgen. Ja. Want die fietsen ook alle kanten schoon, wat over de weg heen.
0: Ja.
1: Die denken dat ze ook alles kunnen. Ik zeg mensen, maak een mooie dag van. Ik ga naar de koffiepot, doe lekker rustig aan. En ik geef vol gas. Ik zeg groetjes en tot morgen.
0: En tot morgen. Nou ja, goed over fietsers gesproken. Gisteren was bij ons in het dorp het fietsexamen. En ik werd zelf ook in één keer weer teruggetrokken naar mijn jeugd. Ik weet niet, volgens mij is dat wel een landelijk ding. Tenminste, dat denk ik, weet ik veel. Maar wij hadden vroeger ook op de basisschool hadden we ook een fietsexamen. Was groep 7 of groep 8 of zo. He, dan kwam iemand eerst even. Er was gewoon een pa van iemand. Die kwam dan even iedereen's fiets controleren. Of je lichten het wel goed deden. Of je dat hele checklistje ging hier langs. En dan daarna gingen we met z'n allen, dat was bij ons dan hoor, naar de kinderboerderij. Om vanaf daar te beginnen met ons fietsexamen. En ik zag gisteren al die kinderen weer fietsen. Vond ik fantastisch om te zien. Iedereen zo'n geel hesje. Genummerd. En je mag dan niet, tenminste dat was in onze tijd, je mag dan niet bij elkaar in de buurt fietsen. Maar dan fietsen er groepjes van 3 of 4 zo bij elkaar. En dan kwamen ze precies bij die rotonde waar dan iemand zit om je te beoordelen of je hand wel uitsteekt. En dan laten ze dan even een paar gaten vallen, weet je wel. Ja, ze zijn ook niet dom natuurlijk, maar goed. Mooi vind ik dat. Andere zaken. Jamie, goedemorgen.
2: Hey, Lassie. Goedemorgen. We zijn weer lekker op pad. En ik wilde even een verzoekje doen. Nou. Voor een Henkie Wijngaarders. Met een truc als mijn woning.
0: Ah, mooi. Truc als mijn woning. Zetten we er even op voor vandaag. Abby van Jan, goedemorgen.
3: Laske, goedemorgen. Goedemorgen, vrienden van de vroege uren. Hey, clubke, hallo. Daar zijn we weer, mensen. Dinsdag alweer. Ja, de week begint alweer op te korten. Ja, het gaat de goede kant weer op, mensen. Ik zie zo links en rechts het zonnekanaal weer schijnen hier in Brabant. Dus daar gaat de goede kant op, jongens. Want het is me toch een partij lullig weer geweest. Ik dacht dat we richting de zomer gingen. Dan hebben we mooi weer nodig, mensen.
0: Nou, Jan.
3: En wat ik ook nodig heb, is een pot koffie.
0: Ja.
3: Ik zit er helemaal doorheen, jongens. Zo, wat een nacht is allemaal. Ja, s'avonds allemaal veel te lang doorgaan. Maar hey, dat doe ik zelf.
0: Dat doe ik zelf. Ja, het is echt nog eventjes doorkomen deze dagen. Want we hebben nog een klein beetje regen. Maar, ja, ik weet niet of je het een beetje hebt gezien. Aanstaande vrijdag is al een mooie dag. 25 graden. Maar volgende week, dan kunnen we de Caribische albums van Nick en Simon er weer bij pakken.
4: Ik weet dat er heel veel mannen zijn.
0: Dan gaan we namelijk richting een graad of 30. Hey. Daar is geen woord aan gelogen. Tenminste, als we de voorspellingen mogen geloven.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
2: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn. Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
12: Dit nou van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
19: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
19: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
19: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
2: is Radio NL.
0: Altijd aan Radio NL.
2: Altijd aan
0: Radio NL.
2: Weerbericht.
1: Vanochtend komt vooral in het noordoosten eerst hier en daar wat mist voor, die overigens ook snel weer oplost. Vanmiddag schijnt in het noordoosten dan de zon nog eventjes, maar verder is het bewolkt, want in de zuidwestelijke helft af en toe ook wat regen. De temperatuur van vandaag ligt tussen de 13 en de 17 graden. Ook morgen... Morgen een wisselvallige dag met hier en daar een bui. We gaan naar het nieuws nu van 6:30. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Veel mensen hebben een te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten, zegt de Hartstichting in het AD. Het is de uitkomst van checks door mobiele meetpunten van de stichting. Afgelopen jaar trokken die 13.000 mensen. Na de drugsfonds gisteren in Fruit bij twee Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij distributiecentra. De drugs werden ontdekt in winkels van Lidl en de politie denkt dat er een verband is. En in San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in de moskee. De schutters, 2 tieners, pleegden daarna zelfmoord. De politie beschouwt de zaak als een haatmisdrijf.
1: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan. Tim van de ANWB, goedemorgen.
23: Hey, goedemorgen Lars. Ja, de spits die komt langzaamaan op gang. In het oosten van het land komen lokaal mistbanken voor. Wij zijn daar dus extra alert wanneer er weer gepraat. Op de A2 Den Bosch-Utrecht hebben we vandaag wederom te maken met gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht daardoor. Vanaf Geldermalsen is de vertraging een kwartier. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 9 kilometer en 10 minuten. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar vielen tussen Alkmaar en de A9. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet.
1: Dat was hem.
23: Oh ja, ja, sorry, er staan geen flitsers. De stik die sla ik over.
1: Ja, nee, is wat.
23: Ja, sorry. Dat had ik even kunnen zeggen vooraf.
1: Nou, als je niks had kunnen zeggen, had ik nu nog steeds te wachten. Had heel erg lang kunnen duren, hoor.

0: Goedemorgen, Lars.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met Lars van Dijk.
2: Het is bijna 7:15. Zet dan maar eventjes onderweg in het ochtendprogramma van deze dinsdag. Zometeen kunnen we onze Tini van de receptie dan ook onder de douche zetten. Tenminste, nou ja, goed, dat klinkt misschien een klein beetje plat, maar ze stapt er vrijwillig onder, dat kunnen we zeggen. Zometeen zal ze weer een liedje voor ons gaan lallen. Eerst eventjes andere zaken.
3: Hey, goedemorgen Lars met Peter uit Amsterdam. Nou, we zijn er weer gezellig bij.
2: Gezellig.
3: Zonnetje schijnt hier in Zaandam. We gaan er lekker tegenaan bij het mooie oranje bedrijf.
2: Nou.
3: En ik wil even Henne en ik wil even helemaal de groeten doen. Kan jij even wat draaien van Leni Gerrits? Dat hebben we lang niet gehoord.
2: Rollemannen.
3: Later.
2: Mooie dag, Peter. En succes vandaag. De groeten in Amsterdam. En toevallig zometeen een liedje. Ja, dat is geen Leni, maar wel een liedje voor een zonneschijn van vandaag. Dus hoop dat dat ook een klein beetje in de smaak valt. Dan gaan we naar Geffen. Arjan, goedemorgen.
4: Hey, Lars Geffen, goedemorgen. Klopje, hey, iedereen die wakker is. Ja, Arjan doet me wakker. Hoppie, hoppie, ja, lekker in vloeibare poepie. Dus, de zon begint schijnen. Lekker, man. Zeg, maak er een mooie uitzending, man. Yo, hou je weer.
2: Dat was mooi. Die lekker, man, die ga ik even downloaden.
4: Schijnen, lekker, man.
2: Ja, die is goed. Fantastisch. Goedemorgen Jan Willem.
5: Ja, goedemorgen clubje, goedemorgen Lars. We zijn er weer bij natuurlijk. Hè. Het is weer 6:15. Ik kom weer uitslapen, heerlijk man. We gaan vandaag een dagje naar Zwolle toe. Gaan we picknicken. En we zien wel wat de dag brengt. Ik heb geen idee hoor, wat het allemaal wordt.
2: Ja.
5: Dus Zwollywood, let's go. Hey, luisteraars, fijne uitzending en rititi.
2: Zwollywood, mooi. Goed gevonden. Appie van Petra, goedemorgen allemaal. Mooie dag vandaag, mooie dinsdag. Hou nog even vol, want volgende week krijgen we mooi weer. Ja, dat is zeker waar. Dan zijn er mooie dagen in aantocht. Vanaf aanstaande vrijdag, dan zal het al mooi moeten zijn. Fantastisch om even de hoge druk erbij te pakken van het weekend. Hey, tippie van Flippy. Anders dan blijft hij erbij. Peter het Opheusden, een tekstberichtje. Goedemorgen allemaal. En ook een bericht van Daan of we het nieuwe liedje van Dave Dekker willen draaien. Gisteren draaiden we het liedje Monica van Dave. Hij heeft een nieuwe, heet Vespa. Houdoe. Gaan we er even bij zoeken vandaag. Dat is bij deze beloofd. Hè? De dag is nog jong natuurlijk, dus we kunnen en mogen alle kanten nog opgaan.
3: Hey Laske, goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is alweer dinsdag, hè? Dus het gaat hard deze week. Dus nou, ik wens iedereen een hele fijne werkdag. En Laske, fijne uitzending, jongen.
2: Dankjewel.
3: We zeggen ciao de bako, rietiti. En draai maar lekker een nummertje mee van de Sunstreams, hè. Of de nieuw voor.
2: Mooi.
3: Nou, ciao de bako, de mazzel en tot morgen.
2: En tot morgen. Zijn we dan aangekomen bij het tijdstip van vandaag, 6:45. Tijd dat onze Tini van de receptie een liedje voor ons zal gaan lallen. En als je een klein beetje je best doet en zo nu en dan ook een beetje wat extra fantasie gebruikt, kom je op een titel van de plaat. En die titel van het liedje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Daar zijn we namelijk naar op zoek. La la la. La la la la la la. De douchegordijn zal opengaan en dan is het aan onze Tini. Daar gaat ze. Even kijken. Ja, kraantje erbij. La.

0: Zo, hé. Hey. Ja, ik zei wel zo nu, dan moet je even een klein beetje fantasie gebruiken. Maar deze is spot on.
1: Hé, hey, het is
0: 1-1.
1: Goed.
0: Titel van de plaat, daar zijn we naar op zoek. Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL. En dan nu, een mooie, een oude vanuit Open.

van de Kroeg, Martijn Leopardi en Mike Versteeg bij Radio NL. We hebben onze Tini van de recepties juist horen lallen. Aan jou de vraag van, goh, hey, welk liedje is het ook alweer? Goed luisteren. Hello.

0: Deze was goed. Hey. Aan de telefoon, Robin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Onder de rook van Apeldoorn, daar ligt Klarenbeek. En daar kom jij vandaan, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En is dat dan ook echt de voorstad van, als we het zo een beetje mogen zeggen?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, goed. Het ligt tegen Apeldoorn aan, toch, Klarenbeek?
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ja, dan zie je toch vaak dat ze maar tegen de grotere steden, als je dan ruimtelijk wil wonen, dat je dan in het dorpje ernaast komt, dan betaal je ook de hoofdprijs om daar een paar stenen en wat dakpannen te behouden.
1: Ja, ik woon nog goed met mijn ouders en ja, een huis krijgen daar, dat is erg lastig.
0: Ja, ga jij dan, zeg maar, ik weet niet hoe oud je bent, Robin?
1: 23.
0: En nou ja, nu is het natuurlijk een stomme periode om te zoeken naar een huis. Laten we dat even voorop stellen. Maar als jij dan naar het huis gaat, ga je dan richting Apeldoorn? Of probeer je toch ook wat in Klarenbeek te krijgen?
1: Ja, het liefst blijven we natuurlijk in Klarenbeek. Maar ja, als het echt niet anders kan, moeten we toch maar een keertje wat opschuiven.
0: Ja, man. Als je, kijk, 23, 24, 25 jaar, dat is nog niet de leeftijd om een landgoed te bezitten. Ja, het is je gegund natuurlijk, maar dat wordt een beetje lastig misschien.
1: Ja, dat wordt een lastig verhaal.
0: Ja, nou goed. Hey, heb nog even. Ben je ook op zoek?
1: Ja, ik ben momenteel wel op zoek, ja.
0: Ja, alleen of met je partner?
1: Nee, alleen.
0: Hele, ja, dat maakt het niet makkelijker natuurlijk, hè, Robin?
1: Nee, dat...
0: Nee, precies.
1: Ik zoek toch een rijke vriendin.
0: Ja, aanmelden kan via de app. Hey, eventjes andere zaken. We hebben zojuist onze Tini van de receptie gehoord. Dat is ook een mooie, rijke vrouw, hoor. Maar... welk liedje zingt zij?
1: André Hazes, wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan?
0: Ja, natuurlijk.
2: Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan?
0: Hij was goed deze keer, hè?
1: Ja, wat snel, hè?
0: Ja, deze was snel, Robin. Hey. Nou goed, wij gaan het liedje voor je draaien. Succes met de huizenjacht dan in Klarenbeek en omgeving.
1: Hey, jongen, het gaat wel goed komen.
0: Mooie dinsdag, Robin.
1: Hey, dankjewel. Later, doei.
2: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
10: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jonghattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
14: Ga zorgeloos op weg met de Jonghattem.nl.
13: De Jonghattem. Zet de tijd op. 7 uur.
12: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan dat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. En na de vondst van drugs in twee Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. Eén daarvan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. En wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En tot zover het ANP nieuws.
17: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
18: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
19: Bendy XL.nl, de online retail.

0: bestetuinhuizen.nl.
1: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via Philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dweilpad. Blokker. Van je huis houden.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jetstra.
5: Buitenvaart Hogeveen.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Ja, goedemorgen. 7 uur geweest bij de ANWB deze ochtend. Tim Schaap, goedemorgen.
17: Hey, goedemorgen Lars. Ja, de spits die komt verder en verder op gang. Er zijn ook al meerdere ongelukken gebeurd inmiddels. Bijvoorbeeld op de A15, Gorkum-Rotterdam. Daar ging het mis bij Sliedrecht-Oost. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten vanaf Gorkum. Dan, nu helemaal dicht, de A16 richting Rotterdam door een ongeluk. Bij Zevenbergse Hoek, onbekend hoe lang het daar gaat duren. Vanaf Breda-West loopt het op die file, 9 kilometer en 50 minuten. Verder zitten er gaten in het asfalt bij knooppunt Everding op de A2. Komende vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Waardenburg 12 kilometer en 20 minuten. Dan één flitser, gemeld op Flitsmeister, staat langs de A20 naar Gouda bij 31,4.
16: Dank u, Tim.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Lars van Dijk!
16: Met zo meteen muziek van Wolter Kroos. Haal alles uit het leven en het keuzemoment van deze dinsdag is ook onderweg.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 11 minuten over 7 en Wolter Kroos op de radio. Haal alles uit het leven op deze dinsdagmorgen. Goedemorgen. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst eventjes het nieuws van dinsdag de 19e. De rechtbank doet vandaag een uitspraak over hoe het verder gaat met Jaitsen Singh. 81 jaar. Hij werd in maart na 42 jaar uitgeleverd vanuit de Verenigde Staten, waar hij een straf uitzat van 56 jaar tot levenslang voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in de zaak over hoe de rest van zijn straf zal gaan verlopen, want Singh heeft namelijk leukemie en is terminaal ziek. Vraag is of het dan nog rechtvaardig is dat hij in de cel zit te brommen, ja of nee. Ja. Ik zou zelf zeggen ziek of niet, maar goed, ik ben zelf ook geen rechter natuurlijk. Andere dingen, de druk op Ter Apel die zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen betrokkenen in de asielketen. Ze zijn bang voor chaotische situaties, vooral omdat het vanaf 12 juni Ter Apel het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Ze kunnen dan niet meer worden doorgestuurd naar Budel om daar hun aanmelding te doorlopen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt dat een dusdanig grote technische verandering, dat de voorlopig die verandering alleen in Ter Apel wordt toegepast. Het gaat om het migratiepact. Betrokkenen die de NOS spreekt vrezen dan ook voor plaatselijke chaos. Ja, en dan over het voetbal, het WK-voetbal. Zit er aan te komen naar Amerika. De 24e van juni zal de allereerste wedstrijd van Oranje gaan zijn. En dat betekent dat in elk geval de spelers, de selectie, die zo goed als bekend wordt, dat die selectie zometeen mag gaan voorbereiden. En ook mag gaan acclimatiseren. Want het kan aardig pittig worden. Dat waarschuwt, zo waarschuwt de bondsarts. Ze hebben daar namelijk gevoelstemperaturen van rond de 40 graden. Dus ze gaan niet een ijsbad in, maar ze zitten met z'n allen in de Turkse sauna. Dat is echt waar, dat meldt de NOS. Het draait vooral om acclimatiseren. Ze hebben een complete route uitgestippeld. Eerst het trainingskamp in Zeist. Dan gaan ze een paar dagen in New York zitten. En daarna richting het basiskamp in Kansas City. Daar is dus over nagedacht, zodat ze met z'n allen rustig kunnen wennen aan de hoge temperaturen. Er zijn slechts 2 stadions met airco. Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL. A deze ochtend voor muziek van Arne Jansen. Meisjes met rode haren. Mooi liedje is dat.
1: Meisjes met rode haren.
0: Arne Jansen vandaag op keuze A. En een B is, ja, ook voor meisjes, maar dan in een meisje in je spijkerbroek.
2: Meisje in je spijkerbroek. Jij bent waar ik zo lang naar zoek.
0: Nou goed, welkom van de

0: meisjes met rode haren op keuze B. Of keuze A moet ik zeggen. En keuze B is voor Kees alleen. Meisje in je spijkerbroek. Welke van de twee mag het worden?
1: B. Groetjes uit Uien.
0: Aldus Roy staat genoteerd.

Fleming en Meteor niet nodig. Zojuist bij Radio NL. Goedemorgen. Tijd voor het keuzemoment van vandaag. Je hebt juist de twee liedjes al kunnen horen. En je stem die mag je al doorsturen via de app. Keuze A deze ochtend voor Arne Jansen. Meisjes met rode haren. En een beetje is voor Kees Alleen. Meisje in je spijkerbroek. Strijd der meisjes. Zo kan je het een klein beetje noemen. Aadje of een beetje dus. Via een tekst of een audiobericht. Maak je er een audio-appie van. Hou het een beetje kort, hè. Dan kunnen we zoveel mogelijk bij elkaar optellen zometeen. Keuze A voor dit liedje. Meisjes met rode haren.

0: gestuurd.
1: Ja, welke van de twee mag het gaan worden? Wij gaan stemmen tellen. Alles bovenop elkaar. Timo, goedemorgen.
2: Morgen, Laske. Voorbij een aatje. Groetjes.
1: Arne Jansen staat genoteerd. Dankjewel. Dan een beetje voor Margriet van het Leeuwarden. B van Ralf het Kasteren. Goedemorgen. Voor mij keuze A zegt Kas het Frank Capelle. Pascal van het Enschede. Goedemorgen. Keuze B voor mij. René het Monster en Aatje. Wiebe die gaat voor keuze B deze morgen. Johan keuze B en Aatje voor Daan. Een Aatje voor Annie. En keuze B voor Siebel van het Rode. Roel uit Bemmel. Goedemorgen. Keuze B. Greppie uit Varsseveld, keuze A. Keuze A voor Atje uit Huibergen. Godfried uit Deventer, keuze A. Jan Jelle uit Zuid-Laren, een beetje voor mij. Ted uit Maasland, goedemorgen, voor mij keuze A. Een tekstberichtje van Daniel, ook een A'tje voor mij. Christa, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Voor mij een A'tje, want lieve Arne Jans, die hoor je bijna nooit meer.
1: Ja, vanuit Almelo dus. Een appie van Yvonne uit Gijpskerk. Ik ga voor keuze A vandaag. Daan, goedemorgen.
4: Hey, Laske, goedemorgen. Voor mij is het weer een makkelijke keuze, hoor, deze dagen. Voor mij toch maar een keuze B.
1: Een keuze B.
5: Vandaag gaan we voor de rode haren in A.
1: Anders Nico uit Roosendaal. Markie.
6: Goedemorgen. Ja, doe maar een keuze A, hoor. Van Luc Genet. Oké. Groetjes.
1: Groetjes. Hugo uit Ermst. Goedemorgen. Een A'tje voor mij. Angela die gaat voor keuze A. En dat is hem ook geworden. Arne Jansen en zijn meisjes met rode haren.

0: zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
10: Natuurlijk de Otterskooi.
9: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
11: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekam. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring, videodeur. Ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
21: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
22: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Hey, ik kan niet werken vandaag.
22: Hoezo?
25: Sorry, het is WK.
26: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor 688 euro na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
27: Gek op lage prijzen? De prijsvaart.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend komt vooral in het noordoosten eerst hier en daar wat mist voor, maar dat lost allemaal snel op. Verder start de ochtend vooral in het oosten met veel zon, maar neemt naar het zuidwesten uit de bewolking een klein beetje toe. Hebben we vanmiddag, aan het einde van de middag, eigenlijk zo goed als overal wel bewolking. Met ook veel kansen op wat buitjes. Temperatuur van deze dinsdag tussen de 13 en de 17 graden. Morgen ook wisselvallig. Kans op een bui, maar ook kans op zon en... De temperatuur morgen, zo ongeveer hetzelfde als vandaag. Eerst gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Sekswerkers worden nog vaak uitgebuit en geïntimideerd, meldt SOA AIDS Nederland. De overheid controleert en handhaaft nauwelijks en dat geeft kwaadwillende exploitanten vrij spel, zeggen de onderzoekers. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. En het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Het moet zorgen voor meer draagvlak, bleek gisteravond na spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van Tim van de ANWB. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Lars. Ja, ook hele goedemorgen aan iedereen die in de file staat. Die kans is best aanwezig. Er staat 350 kilometer. Dat is aardig wat voor de dinsdag al. Op de A2 rijdt het langzaam naar Utrecht vanuit Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 14 kilometer, 30 minuten, komt door gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht. Verder helemaal dicht de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek. Komt er een ongeluk, omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. Dan de A31. Harlingen-Drachten. Voor Leeuwarden-Noord een file van een kwartier. Ook daar moet je de weg af. Door een ongeluk is de weg daar dicht. Je wordt daar omgeleid via de af- en oprit. Dan nog tot slot de A50. Os richting Eindhoven komt er ook net bij. Bij Veghel. Een ongeluk. Vanaf Nistelrode is de vertraging 3 kwartier. Ook meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 naar Utrecht bij 50,0. Maar ook de A16 naar Rotterdam bij 16,0.
2: Dank u, Tim.
1: Radio. NL.
0: Radio NL.
1: Dit is deze week

0: Het is deze week de Hollandse Nieuwe. De drieërs met Los Vast.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het is bijna 8:50. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de lijst met mogelijkheden aan onze linkerzijde. We gaan eens even gauw kijken naar wat het allemaal kan worden vandaag. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie dansen. 2 staat voor rijden. 3 is een liedje met ik in de titel. Nummer 4, dat is een oude categorie. Die is weer terug van weg geweest. Lichaamsdelen. Nee, dat klinkt raar, hè? Komen leuke liedjes uit. Beloofd. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter L.
2: Oeps.
0: Zoals Laat mij maar alleen. Gaan we. Het is... Wacht even hoor. Het is 5, dus dan moet ik nog een keer dobbelen. Dat is onhandig. Het is nog een keer 5. Het is nummer 3.
3: Goed.
0: Betekent dat we op zoek gaan naar liedjes met het woord ik in de titel.

0: van mij.
1: Neem er één van mij, Mart Hoogkamer. In het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes met het woord ik in de titel. Mag je even over nadenken. Sterker nog, als je het niet vertelt, mag je ook even gauw een oogje in een playlist werpen. Ergens op Spotify of zo, weet ik veel. Liedjes met ik in de titel mag je doorsturen via onze app. En er zijn er genoeg van, kan ik je vertellen. Zoals deze.
2: Blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Blij dat ik je niet vergeten ben. Benny Nijman natuurlijk. Meer liedjes die in zijn gestuurd via onze app. Ik ben wie ik ben. Dirk Mildijk zegt Danique uit Almelo. Delano ook uit Almelo. Die zegt ik voel me zo verdomd alleen. Dus
2: dat is
1: ook een goeie. Meer liedjes met ik in de titel.
3: Ja, ja, ik kom. Ik kom eraan. Ik ben meteen op ben gegaan.
1: En Dries Roelvink.

0: Jouw suggestie is ook welkom via onze app. We gaan er zo meteen nog eentje draaien in de categorie liedjes met ik in de titel. Godfried, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Lars, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Met Deventer bellen we, hè?
1: Wat zeg je?
0: We bellen met Deventer, toch?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Van de koek en zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, we zijn op zoek naar liedjes met het woord ik in de titel van de plaat. En daar wist jij wel raad mee.
1: Ja, dat klopt. Dat was André Hazes met Ik Meen Het.
0: Ik Meen Het, ja, natuurlijk. Godfried, dankjewel. Mooie dag in Deventer, hè?
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Yo. Een prachtige dag, man.

basis. En ik meen het in het dobbelspel van vandaag. Zoeken liedjes met het woord ik in de titel. Ik. Wat mag het zijn? Liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Danny Heden en Ik ben liever bij jou.

0: Dat, jongen, dan ken ik er ook nog eentje. Normaal met ik mos pissen.
1: Och, tuurlijk.
0: En dan moet ik trouwens gruwelijk nog al die bakken koffie van der Mergen op. Mondenjuta.
2: Meer liedjes met het woord ik in de titel. Henk Bernaar. Ja, ik.

0: en Later als ik groter ben. Liedjes met het woord ik in de titel, dat was het categorietje. De categorie voor het dobbelspel van vandaag. En we gaan nog even bellen. Kunnen we daarmee het lijstje gaan afronden? Gaan eens even kijken of wij Thomas aan de telefoon kunnen krijgen. Thomas heeft een liedje doorgestuurd via onze app. Dus die gaan we sowieso draaien. Maar dan moet Thomas wel even in de buurt zijn van de telefoon natuurlijk. Tenminste, dat zou leuk zijn. Dat zou het handigste zijn. Dat ik moest zien. Zal wel druk zijn. Zal wel druk doen. Daar zit nog, dat is een dun lijntje, maar dat is een klein verschilletje.
1: Goedendag. Dit is de voicemail van Thomas. 06309.
0: Nou goed, ik zal even de rest besparen. Liedjes met het woord ik in de titel van de plaat. Hij wil graag een Fransie-Duits.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
6: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
16: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
17: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 8 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. Het weer dan van Weer Online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
18: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
21: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
22: Tijd om te bouwen.
23: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
24: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform.

0: of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
1: Laten we vieren.
3: Aldi.
4: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten!
3: Ja, dus! Aldi.
6: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Een hele goedemorgen. 7:07 op de dinsdagochtend. Bij de ANWB deze ochtend, Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen Lars. Ja, en goedemorgen iedereen in de file. Het is best wel druk met meer dan 430 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Meerdere files vallen op. Allereerst vandaag ook wederom file op de A2 Den Bosch-Utrecht vanwege gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf Waardenburg. Verder goed nieuws over de A16, Belgische grens Rotterdam. Bij Zevenbergshoek is de weg eindelijk vrij na een ongeluk. Nog wel een lange file, 40 minuten. Omrijden blijft nog wel verstandig via Roosendaal over de A58 en de A17. Hierdoor ook file op de A59 vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer en 25 minuten. Tot slot een opmerkelijk lange file op de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. 9 kilometer en een uur extra. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 naar Amersfoort bij 14,5. De A16 naar Rotterdam bij 16,0. En de A77 naar Nijmegen bij Gennep. Hectometerpaal 9,4.
8: Dank u Tim, tot zo weer.
9: Tot zo weer, dag.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Lars van Dijk!
8: Met zometeen muziek van Agda en de Munnik. Morgen wordt fantastisch en een nieuwe ronde van de vraag van vandaag.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Magda en de Munnik. Morgen wordt fantastisch juist bij Radio NL op de dinsdagochtend. Het is 7:11, 19 mei vandaag. Goedemorgen. Een zonnige start van de dag in het noordoosten en het oosten van het land. Het oosten was dan wel wat mistig, maar dat lost op. En dan hebben we vanmiddag wel weer wat bewolking en wat buien. Ik weet niet of je mee hebt gekeken naar de vooruitzichten voor het weer. Aanstaande vrijdag, dat hebben we al een paar keer benoemd. Hè? 25 graden wat eraan zit te komen. Maar ook daarna zitten we volop in de zomer. Het is korte broek uit de kast. Mocht je hem alweer eventjes hebben ingeld voor de lange broek. Want ja, korte broek kan altijd natuurlijk. Hier mag alles en niks dat moet. Maar volgende week gaan we naar de 30 graden. Dus dat is echt waar. Dat zijn de voorspellingen voor nu in elk geval. Dus het is altijd eerst zien dan geloven. Want het weer van gisteren is toch lastig te voorspellen in Nederland natuurlijk. Maar volgende week woensdag, dat moet de perfecte dag worden om de zwembroek aan te trekken. Dan wordt het dus een graad of 30. Ja, een tandje jongens. Gaan we alweer in het uiterste zuiden van het land zo zijn. Goed, even een blik op het nieuws van deze dagen. Het gaat uiteraard over het luchtalarm. Dat heb je vast al wel meegekregen. Gisteren was dat in het nieuws. Volgens minister David van Wil van Justitie en Veiligheid is er namelijk geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand uiteraard getest wordt, zal dan ook in 2028 gaan verdwijnen. Want er is geen poen. Er is geen geld om het nog te onderhouden. En NL Alert zou effectiever zijn, aldus David van Wil. Het gaat nog door de Kamer heen. Het is al een keer eerder bijna afgeschaft. 2 jaar geleden, toen probeerde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer het luchtalarm nog wel te behouden. Toen hebben ze dus het contract verlengd tot 2028. Maar ja, gaat het nog een keer gebeuren, ja of nee? Dat is even de vraag. Dan over Schiphol. Het is namelijk enorm druk op Schiphol. Gisteren was dat al zo. Hele lange rijen. En dat komt uit een, we mogen het geen staking noemen. Dat is het een beetje. FNV heeft dat gisteren nog geduid. Dat het sowieso extreem druk is. Maar dat er bij Schiphol toch een paar dingetjes niet helemaal op orde zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlofaanvragen die worden afgekeurd. Stevast worden afgekeurd. En eigenlijk ook het ziekmelden wat min of meer niet wordt geaccepteerd. Resulteerde gisteren in een tussen aanhalingstekens staking. Alleen volgens het FNV moeten we het noemen. Ik heb het even opgeschreven uit het interview wat ze hebben afgegeven. Een vorm van hun onvrede uiten over de gang van zaken. Nou, hey.

Wat is er nou aan de hand? Ze melden zich allemaal massaal ziek deze dagen. Is dus geen staking, maar je zou kunnen spreken van een vorm van hun onvrede uiten over de gang van zaken. Die beste man van het FNV, die kan ook zo de politiek in, zeg maar. Dus mooie antwoorden.

0: Koos Albert. In mijn eentje.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja, goedemorgen. 8:50 op deze dinsdagochtend. Het gaat deze dagen over de huizenmarkt en het biedlogboek. Het gaat namelijk om het volgende. Vereniging Eigen Huis wil dat er strenger toezicht komt op makelaars. Want huizenkopers die kunnen nog te gemakkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat stelt Vereniging Eigen Huis na eigen onderzoek. De Belangenvereniging vindt het hoog tijd dat de overheid in actie komt. We zien nog steeds vriendjespolitiek. Al dus Eigen Huis. Nou, in 2023 was dan daar het biedlogboek. Daarin kan je dus zien wat andere mensen hebben geboden op de woning. En kan je dus ook bijvoorbeeld ook zien, wat heb je zelf te veel gedaan of te weinig? Hè? Veel mensen die vragen hem dan wel aan, maar krijgen hem ook niet. Slechts 32% van de ondervraagde woningzoekers die kreeg na afloop inzage in het biedlogboek, waarin dus alle biedingen worden vastgelegd. Van die groepen moesten 41% er bovendien zelf om vragen. Wordt niet zomaar gegeven. En Vereniging Eigen Huis wil daar dan dus veranderingen inbrengen. En die willen dan dat allemaal vlak getrokken wordt. Ik denk dat is misschien wel even een mooie voor de vraag van vandaag. Ja, dat biedlogboek, dat hebben we nu zo'n 3 jaar. Dus er zijn genoeg huisbezitters onder ons die op dit moment zo'n huis hebben waar ze ook zo'n biedlogboek bij hebben gekregen. En dan kan je dus ook zien, zeker voor de afgelopen tijd, wat je misschien wel te veel hebt geboden. Dat is even waar we naar op zoek gaan. Dat moet te doen zijn.

0: The Shorts en Come On Sava. Bijna 8:30, nieuws weer verkeer is onderweg. En zometeen draaien we het nieuwe liedje van Dave Dekker en dat heet Vespa.
1: En nu zit ik hier achterop een Vespa. En rijden we wat rondjes door de stad.
2: Doei!
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend,
3: bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
8: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
9: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
10: Nou,
9: naar Zwaagstra.
11: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
9: Al aan de A37.
8: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
12: Niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe.
9: Geeft ruimte. Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
15: Natuurlijk de Otterskooi.
9: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant!
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Hey, ik kan niet werken vandaag.
23: Hoezo?
22: Sorry, het is WK.
24: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
27: Klopt, minstens 2 dagen per week.
26: En jij?
27: Ik meestal maar 1 keer per maand.
26: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
27: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
26: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
28: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raamdecoratie.

0: weerbericht.
1: Vandaag beginnen we de dag met zonneschijn, zeker in het noordoosten van het land. Daar schijnt de zon volop. Verder zien we al wat bewolking ons land binnenkomen. En dan is vanmiddag ook wel een bewolkte dag met later in het oosten en het noordoosten nog kans op een enkele bui. Temperatuur vandaag tussen de 13 en de 17 graden.
2: Lars, hoe wordt het weer morgen?
1: Ja, dan schijnt ook af en toe het zonnetje, maar komen er nog steeds regenbuien voor. Temperatuur net als vandaag tussen de 13 en de 17 graden. Gaan we nu naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties, schrijft het AD. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst. Sekswerkers hebben te maken met slechte werkomstandigheden. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit, staat in een rapport. En op Saba wordt vandaag verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man verdween vorige week woensdag en er wordt niet verwacht dat hij nog levend wordt teruggevonden.
1: Oké, dankjewel dan Tim bij de ANWB.
4: Ja, goedemorgen Lars. Ik begin even met een spoedmelding. Een spookrijder op de A7, Heerenveen Den Oever. Kom je tussen Witmarsum en Corbergerzand een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7, Heerenveen Den Oever. Dan kom je tussen Witmarsum en Corbergerzand een spookrijder tegemoet. Nou, oké, dat tot zover. Dan ook nog andere files. Namelijk de A2, Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendel drukte 5 kilometer en 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verder de A2 naar Utrecht. Daar file tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. 20 kilometer, 35 minuten. 1 rijstrook is er dicht door gaten in het asfalt. En er ligt modder op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid daarom een file. 12 kilometer waar je 30 minuten langer over doet. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A2 naar Maastricht bij 228,8. En de A16 naar Rotterdam bij 16,0.
1: Dank u Tim, tot de volgende keer.

Net zometeen, zoals beloofd, het nieuwe liedje van Dave Dekker. Oh, oh, oh. En we zitten nog midden in de vraag van vandaag. Het gaat over het biedlogboek. Bij het aanschaffen van een huis kan je tegenwoordig namelijk navragen hoeveel je misschien wel te veel hebt geboden. Mocht dat geval ook bij jou zo zijn, zijn we benieuwd naar je verhaal. Mag je je melden in de app van Radio NL. Heb je achteraf misschien zelfs wel spijt van je te hoge bod?

0: Het liedje de Dave Dekker en zijn Vespa. Nou, we hebben het in de vraag van vandaag dus over het Beatlogboek. Dat is deze dagen in het nieuws, omdat vereniging Eigen Huis toch nog wel ziet dat veel mensen die het Beatlogboek opvragen bij het aanschaffen van hun huis, het niet eens krijgen. Hierin zien ze dus ook de biedingen van de anderen. En mochten ze het winnend bod hebben, kunnen ze hierin ook zien hoeveel ze misschien wel te veel hebben geboden. Vraag van vandaag. Is er iemand die luistert die dus inderdaad ook in deze situatie past? Daarvoor aan de telefoon. Jody, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Vanuit Putten. En jij herkent je in het verhaal. Ik heb het logboek gezien. En achteraf denk ik, ik had nog wel wat extra euro's in mijn eigen zak kunnen houden.
1: Ja, klopt inderdaad. Nou, ik moet je heel eerlijk vertellen, tot op nu net eigenlijk wist ik helemaal niks van het logboek af. Wij hebben gewoon een hele goede verkoper gehad, zeg maar, die heel open is geweest tegen ons.
0: Ja.
1: En ons verschilletje was 22.000 euro.
0: 22.000 euro. En daarmee heb je uiteindelijk gewonnen. Dat is toch wel eventjes een gaatje wat ertussen zit dan, hè, Jody?
1: Nou ja, dat is een hele lekkere vakantie of een badkamer, zoals jij net al zei.
0: Ja, hey, maar eventjes, kijk, je weet natuurlijk van tevoren nooit hoe en wat. Hoe lang is het geleden? Want het is nu ook natuurlijk zo gaande dat je enorm veel moet overbieden. Voor je gevoel in elk geval.
1: Even kijken, we zitten in mei, dat is afgelopen september. Dat is nog geen jaar geleden.
0: Nog geen jaar geleden. Ja, en was, zeg maar, ben jij ook meegegeven van ja, de concurrentie is moordend. We hebben zoveel bezoeken gehad, zoveel mensen die hebben rondgekeken.
1: Nee, maar we wisten zelf natuurlijk al wel dat een woningmarkt echt op springen stond. Dus we waren wel van plan om wel iets te overbieden.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, net zoals wat je net al zei. Weet je, je weet natuurlijk nooit van tevoren wat de voorganger doet. Maar dus, het is zonder geld, zeg maar.
0: Ja, niet te lang over nadenken, Jody.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Maar allerbelangrijkst, ben je er nog wel gelukkig mee?
1: Zeer zeker, hartstikke gelukkig.
0: Dat is waar het om gaat, hè.
1: Dat bedoel ik.
0: Jody, dankjewel voor je verhaal. En heel veel woonplezier dan met dat in je achterhoofd.
1: Dankjewel, Lars. Komt goed. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, hè. Ja.

0: Je hebt natuurlijk de lijst van bedreigde diersoorten, maar je hebt tegenwoordig ook de lijst van bedreigde instrumenten. En de accordeon is daar één van. Daar wordt steeds minder gebruik van gemaakt bij nieuwe liedjes. En om te voorkomen dat hij daadwerkelijk ook uiteindelijk van die lijst van bedreigde instrumenten afgaat, omdat hij er niet meer is, hebben wij in het leven geroepen trekkers aan die trekzak. Met inderdaad het doel om hem van die lijst van bedreigde instrumenten af te halen. Maar juist niet omdat hij er helemaal niet meer is.
1: Trekkers aan die trekzak!
0: 10 voor 9 is het tijdstip dat we trekkers aan die trekzak weer mogen gaan doen. En dit was een suggestie die we als begin vorige week al ingestuurd. Werd ingestuurd door Floris vanuit Amsterdam. Muziek met de accordeon. Henk Dissel en een bom. Mooi.

Henk Dissel en een bom in Trekkers aan die Trekzak voor deze dinsdag 19e van mei. Winnie, of je het toevallig gezien hebt gisteravond? Het is weer terug. Ja, hebben we het er vaker over gehad hier in het ochtendprogramma. Vlodder weer op de buis. Soort van op de buis in elk geval. Het zit op het streamingplatform Videoland. Waar de serie Kees Vlodder dan daadwerkelijk de entree mag maken. Een zesdelige serie, 6 afleveringen. Dan wel met wat andere personages, maar nog altijd met Ma Vlodder. En natuurlijk Tatjana. Hey, Tatjana, 62 jaartjes oud. En ik zou het niet zeggen als je daar daadwerkelijk in Vlodder ziet spelen. Ik denk ook niet dat Tatjana, wanneer ze uiteindelijk het loodje legt, begraven mag worden. Want dan komt er toch een plastic onder de grond te liggen. Dat is niet goed voor het milieu natuurlijk. Maar zo woke als plastic in het milieu is Vlodder niet. Tenminste, dat heeft Tatjana beloofd over dit seizoen. De echte recensies laten nog even op zich wachten, want het is pas sinds gisteravond te zien. Maar het is even een kijktippie. Gaan we zelf ook even beginnen vandaag. Goed, ronden wij het ochtendprogramma voor deze dinsdag af met Marco Borsato. Stay.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
11: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
10: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
12: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
13: Woninginrichting Hans Jetstra.
12: Buitenvaart Hoogeveen.
14: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
16: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring videodeur.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jonghattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
3: Ga zorgeloos op weg met de Jonghattem.nl.
2: De Jonghattem. Zet de tijd op. 9 uur.
5: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn 2 doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de 4 zwaar gewonden zou zeker 1 van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. En sekswerkers hebben vaak te maken met slechte werkomstandigheden, staat in een rapport. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. En dus is er nauwelijks toezicht. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen tot cosmetische ingrepen. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
20: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
21: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
20: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
21: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
22: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
23: Leukes outdoor in Wolvenga.
24: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
23: Genieten van je tuin.
24: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
23: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
25: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
26: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
27: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook

0: gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Social Deal, restaurantdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Welkom, werk en uitvoering voor de dinsdagochtend, die van 19 mei, het is iets na 9. De hoogste tijd om even bijgesproken te worden als het gaat om het verkeer, want ik heb het idee dat het toch nog behoorlijk druk is. We kunnen het vragen aan Tim van ANWB. Tim, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen teken. Klopt inderdaad, het is nog behoorlijk aanpoten. 320 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Maar het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Meerdere bijzonderheden nog, onder andere de langste file van het land. Een uur lang op de A2, Utrecht-Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Del. 7 kilometer door bergingswerk, er zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum, over de A27 en de A15. Dit duurt nog tot 10:30 deze ochtend. Verder opruimwerkzaamheden nadat er modder op de weg ligt. Terecht kwam op de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle-Zuid 50 minuten, 2 rijstroken zijn er afgesloten. Dan de A28 naar Zwolle vanuit Groningen. Tussen Staphorst en Ommen 40 minuten na een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. En nog altijd gaten in de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 30 minuten extra. Daar moeten we het zonder de rechter rijstrook doen voorlopig. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Eindhoven bij 253,3. De A20 naar Gouda bij 31,4. En de A28 naar Zwolle bij afrit De Wijk. Hectometerpaal 122,3.
2: Tim, dankjewel voor dit moment. En dan denk ik, gezien de omstandigheden op dit moment, dat we elkaar over een uurtje nog wel een keer spreken.
3: Het zit er dik in, denk ik. Ik denk het wel. Tot zo.
2: Tot zo dan.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: We hebben zometeen muziek voor je van Zino Graus. Ik wil je kussen. En dit uur beginnen we met Damien van Os en Diamantering. Goedemorgen.
4: Dit is de muziek van Rijn.

die inderdaad zonnig begint. Later deze dag dan zullen er toch wat meer wolken tevoorschijn komen. Zal het her en der nog nat gaan worden. Maar ja, tot die tijd gewoon lekker genieten. Het is alvast een beetje wennen, zullen we dan maar zeggen. Richting het Pinksterweekend. Ja, dan mag de korte broek weer aan en de t-shirt. Want dan hebben we waarde boven de 20 graden. Dus wat dat betreft nog even geduld, zullen we dan maar toch zeggen. Het is de dinsdagochtend, een druk ochtend vandaag. Wij gaan straks al kaarten weggeven voor de fandag van Jan Biggel. Wat je daarvoor moet doen, ga ik je straks uitleggen. We hebben de 3:30. We bellen even met Jordi van den Boer over de nieuwe single. En het derde en laatste deel staat in het teken van Sieneke. Want zij is deze ochtend onze gast en zal tussen 11 en 12 meekomen presenteren. Dus wat dat betreft, rammetje, bommetje vol. Dat betekent dat we heel snel kunnen gaan beginnen. Laten we dat dan ook maar doen. Goedemorgen.

kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dit is zo'n waanzinnig mooi liedje. Eind 2024 kwam de single uit De Klok van de Toren. Je hoorde hem hier in Werk en Uitvoering. De uitvoerende, die mogen zeker genoemd worden, Hart en Tien, hier op Radio NL. Eind mei, en dat is eigenlijk al een beetje in zicht. Op zondag 31 mei vindt de Fandag van Jan Biggel plaats. En dat zal een leuke middag worden. Die begint om 1:30 en eindigt om 6:00. En voor de diehards is er zelfs nog een afterparty mogelijk. Dus wat dat betreft alle mogelijkheden. Maar gezellig gaat het sowieso worden. Want het feestvarken zelf is natuurlijk een goede gastheer. En weet iedereen aan het lachen te brengen. Met zijn humor, met de liedjes, de mooie verhalen en alles wat erbij hoort. Jan Biggel, je kan erbij zijn. Zondag 31 mei in Brabant om het feestje te vieren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu even Fandag appen in de app van Radio NL. Doe je dat, dan maak je kans om straks genoemd te worden. En noemen we jouw naam, dan ben je erbij op zondag 31 mei aanstaande. De Jan Biggel Fandag. En morgen komt hij er zelf alles over vertellen. Want dan is je onze gast tussen 11 en 12 hier op Radio NL. Nu even een van die grote hits van hem. We gaan terug naar 2023.

0: zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
10: Bij Scheffer tijdens de tuinhuizen kan het allemaal.
11: Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
16: Nou,
15: naar Zwaagstra.
17: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
15: Al aan de A37.
13: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
18: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
20: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
21: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
21: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
22: Rand? Nee.
21: Fair enough.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
24: Natuurlijk de Otterskooi.
23: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
22: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
25: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
26: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
27: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
28: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Alle

0: op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Jullie dan samen met Mart Hoogkamer en Gappie Zappie. Het zal je niet ontgaan zijn, maar deze die staat hoog in de Radio NL Top 30. Ja, dat kan niet anders. Als de krachten dan gebundeld worden door twee grootheden, dan zit het goed. En dat is meer dan gelukt. Gappie Zappie. En zo herkenbaar, hè. Als het dan uit de hand loopt, slaap ik vannacht wel op de bank. Spreek je het eigen ervaring? Nee, we gaan even een belletje doen. Dat is veel beter. Voordat je denkt van het is iedere week feest bewouden. Nee, dat valt reuze mee, hoor. Ik gedraag me altijd keurig netjes. Tenminste, dat probeer ik. We gaan een belletje doen. Iemand die Vendag heeft ingestuurd.
1: Hallo, Pepijn.
0: Pepijn, goedemorgen. Je spreekt met Teke Wouda van Radio NL.
1: Hi.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, druk vandaag of valt het mee?
1: Ja, lekker aan het werk, lekker aan het rijden.
0: Ja, iemand moet het doen, hè?
1: Ja, het zal moeten,
0: maar,
1: hè?
0: Maar heb je het zonnetje er nog bij?
1: Ja, ik rij in België, het is aan het regenen hier.
0: Oké, ja, nee, dat komt later deze dag onze kant nog op, heb ik begrepen. Maar het goede nieuws is dat het vanaf vrijdag gewoon stukken beter wordt... en dat we dan gewoon zomerse waarde hebben.
1: Ja, lekker, joh.
0: Daar gaan we voor, toch? En heb je het Pinksterweekend vrij of moet er dan gewerkt worden?
1: Ja, Pinksterweekend vrij.
0: Oh, heerlijk, wat een goed vooruitzicht.
1: Jazeker.
0: Ja. Hey, en zondag 31 mei, staat er al iets in de agenda, Pepijn?
1: Nee, gelukkig nog niet.
0: Nog niet. En stel dat ik nou zeg, je krijgt die vier kaarten, wie ga je meenemen?
1: Ja, mijn vrouw en denk ik nog mijn broertjes.
0: Nou, super, dan hebben deze geregeld, want ze zijn voor jou, je bent erbij.
1: Super, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij gaat Jan Biggel ontmoeten met de vele artiesten die daar die middag aanwezig zijn. En je weet, als Jan een feestje geeft, wordt het gezellig, wordt het puinhoop, wordt het heel veel lachen. Dus jij gaat echt een waanzinnige zondagmiddag tegemoet.
1: Kijk er nu al naar uit.
0: Goed zo. Nou, morgen sowieso luisteren, want dan zit hij hier in de studio. En dan gaat hij wellicht nog wel wat meer dingetjes vertellen wat er 31 mei allemaal plaats gaat vinden.
1: Ah, dat komt zeker goed.
0: Hey, gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En ik wens jou veel plezier bij Jan en blijf even hangen voor de gegevens.
1: Ja, komt goed, dankjewel.
0: Oké, dag Pepijn.
1: Dag.

Er is toch geweldig deze plaat om weer eens te mogen draaien op de radio. En het is, ja, zoals je hem gaat googlen, dan kom je hem tegen als cultklassieker. Ja, is dat de juiste benaming? Heb ik geen idee, hoor. Maar maakt het iets uit? Nee, zeker niet. In de jaren 80 was het een waanzinnige hit onder de piraten, kroegenhits en alles wat erbij hoort. En ja, kort geleden met het jubileumfeest van Henk Wijngaard was ook Lizzie daar te gast in de tent. En het is iedere keer weer prachtig om te zien dat de jeugd van 16 tot, nou ja, ver in de 80 zullen we toch maar zeggen, want zo oud waren ze wel. Die stonden woordelijk alles mee te zingen van Lizzie. En dat is toch heerlijk, ook voor Lizzie zelf, dat je denkt van ja, toen was ik een klein meisje toen ik het zong. En nu sta ik als volwassen vrouw dit liedje te doen en dan krijg je zoveel warmte van het publiek terug. Dat is het mooie van het muziek. Lizzie en speel niet met mijn voeten. Het is bijna 10 uur. Wij zijn zo bij je terug voor deel 2.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
7: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
14: Woninginrichting Hans Jetstra.
13: Buitenvaart Hogeveen.
15: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring videodeur.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
23: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
24: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 10 uur.
25: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. Onder de vier zwaar gewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. Het weer dan van Weer Online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was de ANP Nieuws.
0: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
3: Migos, here we go!
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
28: Hebbes.
25: Kijk op Ben.nl.
29: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Het tweede deel van werk en uitvoering van deze dinsdagochtend. En dat betekent zo meteen de 3:30. De verzoekjes die mogen gestuurd worden via de app van Radio NL. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En mocht je een reden hebben waarom het gedraaid moet worden, dan lezen of horen we dat ook heel graag van je. Zodat we daar extra aandacht aan kunnen besteden. Straks om 10:30 is het zover. En niet veel later dan de 3:30 gaan we even een belletje doen met Jordi van den Boeren. Zijn nieuwe single is uit en het is de hoogste tijd om weer even bij te praten. Dat gaan we straks doen in het laatste deel van werk en uitvoering als het gaat om het tweede uurtje. Want het derde uurtje, dan krijgen we visite. Dan is Zieneke hier te gast. Wij gaan kijken bij de ANWB. Of tenminste vragen of hier klaar voor is. Tim, ik denk het toch bijna wel. Tim, goedemorgen.
31: Ja, zeker. Ja hoor, altijd even. Teken. Ja, ja, heel ja goed, hoor, heel goed. Altijd. Want ik kan me hier s'nachts voor wakker maken. Oh, maar niet eens.
30: Weet wat je
31: dat
30: zegt.
31: Dat moet je niet
30: hè?
31: Doen.
30: Het is een blijft radio.
31: Shit. Oké, hey, de files, laten we het daarover hebben. De spits die lost op, maar nog niet even hard als dat we wilden. Nog 70 kilometer en hier en daar nog pittig veel vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld, voor knooppunt Del. 7 kilometer en 40 minuten door een spoedreparatie na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Dat duurt nog tot 10:30 deze ochtend. Verder de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Alfred Zwolle-Zuid ligt heel veel modder op de weg. Om het schoon te maken zijn twee rijstroken nu dicht en rijdt het langzaam vanaf het harde. Een file van 8 kilometer en 35 minuten. Hierdoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerhoek 30 minuten oponthoud. Tot slot nog gaten in de weg bij knooppunt Everdingen op de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf Geldermalsen 9 kilometer en 20 minuten. De rechter rijstrook is dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A2 naar Maastricht bij 229,1. De A13 naar Rotterdam bij 15,8. En de A28 naar Zwolle.

0: en de A28 naar Zwolle bij 122,5.
1: Tim, dankjewel voor dit moment en heel graag tot straks.
0: Gaan we doen. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Gaan we muziek voor je draaien? En dat is nieuwe muziek, want Alex heeft een nieuwe single uit. En die is getiteld Een Zomernacht met jou.
2: Dit is de muziek van

mooie van het liedje is, het is een boodschap zonder houdbaarheidsdatum. Dit geldt natuurlijk voor altijd. Laat de zon in je hart en daarmee wordt het leven een stukje plezieriger. En ook voor de mensen om je heen. Gewoon straal die warmte en die vriendelijkheid uit. Dan wordt het vanzelf een hele mooie wereld. René Schuurmans en Laat de zon in je hart. We blijven in de zonnige sferen.

0: deze blijft een prachtig mooie single. Om nou te luisteren en ook te kijken, want ik zag net de beelden voorbij schieten. Dat was amazing. En de iconische uitbeeldingen die daarbij stonden, die zijn alleen maar leuk om te volgen. RadioNL.tv, André Hazes, sorry, en een vriend. Ja, inderdaad, volgens mij is het met dit liedje ooit begonnen, hè? Dat je halverwege op de rustpunten dat men is begonnen te roepen met die vier letters. Het oudste beroep ter wereld, ja. Maar tegenwoordig zijn er heel veel liedjes waar het tussen past. En dat wordt op de een of andere manier heel snel overgenomen in het hele land. Want overal waar je komt met de drive-in show, je draait bepaalde liedjes. Dan zit hij daar toch wel tussen. Even die kreet met die vier letters. Het zal erbij horen. Ja toch, 2026, joh. Vroeger kon je je druk maken, tegenwoordig moet je erom lachen. Wij gaan op weg naar de 3:30, die hoor je zo meteen.
1: Vanavond die zal in de boeken gaan. Alle remmen die gaan lopen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Geeft ruimte.
8: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
7: Nou,
8: naar Zwaagstra.
9: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
8: Al aan de A37.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.

Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Woninginrichting Hans Jetstra. Buitenvaart Hogeveen.

0: het. Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 11. 1 minuut over 10:30, de hoogste tijd om de 3 verzoekjes die dit programma rijk is weer te mogen draaien. We gaan naar Loon op Zand. Peter heeft het volgende appje ingestuurd. Graag voor de 3:30 Paten Moeskroen met de Lawine Boys. En het liedje Bertus voor mijn jari. Ik denk dat het jarige collega maatje Stijn van Hest uit Tilburg. Bij voorbaat dank. Ik denk dat het de jarige moet zijn. Daar gaan we dan ook voor. Stijn van Hest uit Tilburg. Op verzoek van Peter gaan we deze voor jullie doen. Bertus als eerste in de 3:30.
1: Nummer 1.
2: De nacht dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit. Zijn

0: Niemand minder dan Jorieke Sterken in de 3:30 met seks, bier en rum. Aangevraagd door Roos van der Mark uit Steenwijk. En de icoontjes in het appje die mee verwerkt zijn, zijn feestelijk. En inderdaad, er staan de bekertjes bij, de glazen bij, zoals er geproost kan worden om het liedje te verduidelijken. Dankjewel voor deze suggestie.
1: De 3:30.
0: Erg leuk om weer eens te kunnen draaien. De 3:30 is bijna compleet. Maar ja, 3 zijn 3 en we hebben er nog maar 2 gehad. We gaan het verzoekje doen van Isabel uit het mooie Workum. Graag het liedje Bluffers en Suffers voor mijn vader, schrijft ze erbij. Wij gaan Willem Duin voor je draaien als afsluiter voor de 3:30.
1: De 3:30.
0: Nummer 3.
2: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten,

0: meest gedraaide deze week staat op naam van de drie A's. En Los Vast. En daarmee zijn zij de Hollandse Nieuwe, ja, lekker even een relax liedje. Maar wel in de positieve sfeer, zoals we dat de hele ochtend al proberen uit te stralen. Het grappige is, we hadden net de 3:30. Daarin draaiden we dat liedje van Jeroetje Sterken met seks, bier en rum. Truus uit Arnhem die laat van zich horen in de app. Die schrijft, grappig, ik heb 3 jaar in Seksbierum gewoond. Ja, dat klopt. Het plaatsje Seksbierum, daar is het natuurlijk op gebaseerd. Waarvan ik zeker weet, van een man die niet in Seksbierum woont, maar gewoon ergens elders in Nederland. Maar nu bij ons in de uitzending is via de telefoon is Jordi van den Boer. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen deze dinsdagochtend.
0: Kijk, dit klinkt heel opgewekt en positief.
1: Ja, zeker. We staan elke dag weer positief op om het beste van te maken.
0: Maar hoe laat gaat een wekker bij een artiest?
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk geen wekker zet. En dat ik ergens wel tussen 8 en 9 toch wel wakker word.
0: Oké. Okay.
1: Dan moet de koffiebezetapparaat weer aan.
0: Ja, de biologische klok, dat is jouw wekker dus.
1: Ja, zoiets.
0: Maar geen moeite met opstaan dus.
1: Nee, ik ben wel meer een avondmens, maar nou ja, goed. In de ochtend kun je al vaak veel doen, hè? Dat is ook wel lekker, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar inderdaad, in het artiestengeval, dan is het maar goed ook dat je een avondmens bent. Want ja, 9 van de 10 keer sta je tot in de late uurtjes op het podium.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat de weekenden dan is de biologische klok iets later uit, dus 8 en 9. Maar nou ja, door de week dan gaat die biologische klok wel tussen 8 en 9 wel rinkelen, ja.
0: Heerlijk. Ja, maar dat gaat goed met je, hè, qua optredens en het uitbrengen van liedjes. Ik bedoel, jouw repertoire is in de afgelopen 4-5 jaar echt enorm gegroeid.
1: Ja, absoluut. En daarbij komt natuurlijk dat we een redelijk nieuwe weg in zijn geslagen sinds vorig jaar augustus.
0: Ja.
1: Wat je zelf al zegt, het gaat hartstikke goed. De optredens elk weekend en dat verschilt van 1 tot 4 optredens per week. Dus ja, ik mag een hartstikke gelukkig mens zijn.
0: Ja, nee, maar zo kom je ook over. Nou, de laatste keer dat je hier bij ons in de studio was, hebben we het er uitgebreid over gehad. Maar die positiviteit, ja, het is zo vaak zo in dit vak. Wat je uitstraalt, krijg je terug. En dat werpt nu zijn vrucht af bij jou.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk moet je er hard voor blijven werken. Maar ik ben niet vies van te harde werken. En als dat met een hele dosis en lading positiviteit kan, dan heb je mij.
0: Goed zo. Hey, even kort terugblik op de afgelopen periode. Een aantal dingen wat je hebt mogen doen. Wat zijn de uitschieters waarvan je denkt van ja, dat had ik 6-7 jaar geleden nooit durven dromen dat dit nu is uitgekomen?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk, wat ik net al schetste, we hebben een nieuwe weg ingezet met Soen in de Kroeg sinds augustus vorig jaar.
0: Ja.
1: Waarin de nieuwe samenwerking is bezegeld. Met Billy Dans, John Deerne. En in dit geval kwam er al heel snel een nieuw liedje op de lijn. Die geschreven is door Billy Dans, Yves Berendsen en Hans de Thomas. Die vonden dat het liedje bij mij paste. Waar ik het volledig met hun eens was. Zijn we eigenlijk net voor mijn winterperiode in Oostenrijk, waar ik 16 weken te vinden ben geweest. Door de week van zondag tot met vrijdag. Ben ik uiteindelijk zeg maar druk geweest net voor de winterperiode met het opnemen van 2 liedjes. Dus eentje ligt er nog klaar voor de nabije toekomst. En nu, in de tussentijd hebben we de winterperiode 16 weken gehad. We hebben een dinnershow van Django Wagner gehad, waar ik 3 avonden aan mocht treden. Het bruiloftseizoen is weer begonnen. Dus ik kijk terug op heel veel leuke dingen al.
0: En er komen
1: nog heel veel aan.
0: Ja, de namen die je noemt met wie je werkt is natuurlijk gigantisch. Dat zijn niet de minste uit het vak, zullen we maar zeggen.
1: Nee, absoluut niet. Maar ook wel met alle respect naar de mensen waarmee ik tot daar aan toe heb gewerkt. Want ik ben met alle als samenwerking in het verleden ben ik heel blij geweest. Alleen soms lopen de wegen zo. En kun je op den duur kun je een samenwerking aangaan. Ja, daar ben ik heel trots op.
0: En dat zijn de mooie dingen die op je pad komen. Zo simpel is het.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker, absoluut.
0: Hey, de nieuwe plaat, Loterij, die gaan we nu draaien. Maar jij gaf al aan, die volgende die ligt dus ook al klaar. Die zullen we dan, na de zomer mogen verwelkomen. Want ik neem aan dat je deze nog wel even doortrekt tot het mooie weer.
1: Nou ja, we gaan natuurlijk zien hoe lang dit nog doorgetrokken wordt. We hebben nog geen exacte datum wanneer we komen met weer een nieuwe single. Wat ik al zei, we hebben net voor de winter, start van de winterperiode in Oostenrijk, heb ik er 2 opgenomen. En uiteindelijk hebben we deze gekozen om deze nu uit te brengen.
0: Ja.
1: Dus ja, het kan zomaar midden in de zomer zijn, maar het neigt inderdaad wel iets net na de zomer.
0: Ja.
1: Ja, we gaan het zien. Ja. We laten alles op zijn beloop.
0: Ja, maar dat is het grappige, want de mensen hebben dan vaak geen weet, maar in het vorige interview heb je al aangegeven, jij zit dus van maandag tot en met vrijdag zit je gewoon in de winterskioorden. Daar ben je dan volle bak aan het werk, dan kom je in de weekenden vaak even terug om hier in Nederland je ding te doen. Dus als er weer een nieuwe single of meerdere singles opgenomen moeten worden, is dat ook voor die periode.
1: Ja, het is inderdaad zo dat vanaf 15 december tot eind maart is het om 7 dagen in de week zingen.
0: Ja.
1: En daar zijn het van zondag tot vrijdag is het in het Oostenrijkse. En in de weekenden is het vrijdagavond, zaterdagavond is het in Nederland. En dan vliegen we zondag weer terug. Dus we hebben inderdaad een week voordat we voor de eerste keer in het vliegtuig stapten, hebben we 2 platen opgenomen in de studio van John Deerne. Ook omdat hij nu druk is met de Toppers in Concert-reeks, ja. Hebben we op voorhand al gezegd, we zijn er dan toch. Dan kunnen we beter een 2 uurtjes langer in de studio samenwerken. Dan hebben we al wat liggen en we hadden toch 2 goede liedjes, waarvan de loterij nu is gekozen voor nu.
0: Gaan we die nu draaien en dan wachten we rustig af wat er straks op het vervolg komt. En dan hebben we zeker weer contact en dan ben je bij deze ook uitgenodigd om weer een keertje langs te komen om koffie te komen drinken.
1: Nou, hartstikke gezellig. Succes met de verbouwing.
0: Wij gaan ons best doen. Er is een heel team heel druk bezig. Maar het gaat nu de goede kant op. Dus het zal niet al te lang meer duren.
1: Nou, ik zal de worstenbroodjes alvast reserveren.
0: Heel goed, Jordi. Dankjewel. Wij gaan de loterij draaien. Succes bij alles wat je gaat doen. En blijf er vooral lekker van genieten.
1: Dankjewel voor het belletje.
0: Yo, hoi hoi.
1: Hoi hoi.

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
2: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert en heb ze alle soorten holt.
6: Wat moet korter?
5: Wie RTT heb ze alle soorten holt.
6: Nee, korter.
5: Wie RTT heb ze volle holt.
6: Korter.
5: Een bult holt, BRTT.
6: Korter.
5: RTT holt.
6: Korter.
5: Holt.
4: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
16: Dit nou van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
17: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jonghattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
26: Ga zorgeloos op weg met de Jonghattem.nl.
25: De Jonghattem. Zet de tijd op. 11 uur.
24: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van €500 miljoen naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy. En ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En Schiphol denkt dat er vandaag niet opnieuw lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel. Toen werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen. Maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
0: Hey, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
1: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
0: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
5: Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk. Of Wiegen, of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
29: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
31: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
32: Het derde en laatste deel, de finale van de dinsdagochtend, gaan we van start met de meldingen van de ANWB. Tim, goedemorgen.
33: Hey, goedemorgen Tikken. Ja, op de meeste plekken is de rust eindelijk een keertje wedergekeerd. Weer tijd. Op de A12 komt er een nieuw probleem bij. De Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten vanuit Arnhem gekomen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle. Goed nieuws over de weg bij Zwolle-Zuid. De weg is weer helemaal vrij na opruimwerkzaamheden daar. Nadat er flink wat modder op de weg lag. Nog wel 10 minuten in de file staan. En ook op de A50 vanuit Apeldoorn is nog even aansluiten. Hierdoor ook file daar zo tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. Maar ook daar wordt het dus langzaamaan wat rustiger. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 naar Amsterdam bij 13,7. A28 naar Amersfoort bij 20,1. En de A77 naar Nijmegen bij Goch. Hectometerpaal 9,5.
32: En dat waren ze voor dit moment. Die A50, dat was die modder op die weg, hè, zei je?
33: Ja, de 28. En daardoor ook viel op de A50.
32: Dat was hem. Ja, ik kreeg net een...

0: Nogal wat problemen onderweg, inderdaad.
1: Oh, nee.
0: Mij had in mijn broek, dus ja. Die is een paar minuutjes vertraagd, maar ze is onderweg. Dus het komt helemaal goed.
1: Ja, heel goed. Het gaat alleen maar de goede kant op daar. Dus het komt helemaal in orde.
0: Helemaal top. Dankjewel, Tim.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Gaan wij het derde deel openen met Pascal Redeker. En inderdaad, de wens van velen kwam er maar bier uit de badkamerkraan.
2: Dit is de muziek van

Er is allernieuwste van Frank Vernetten, niet bang voor de duivel. En daarmee staat hij ook in de Radio NL Top 30 genoteerd. En dat deze man over een fantastisch stel longen beschikt, dat bleek afgelopen vrijdag wel weer op de kasteelfeesten in Wiegen ongekend. Even die uithalen en de liedjes met zoveel gemak weten te zingen. Ja, die speelt gewoon met de microfoon en met de liedjes. Dat is echt waanzinnig goed. Maar ja, dat hebben we in de AFAS al gezien tijdens zijn feestje op wielen. Frank Vernetten dus met zijn allernieuwste. We blijven in de hedendaagse hits, want die van Samuel Welten en Lil Kleine staat voor je klaar.

0: niet gek.
1: Ik zei het al, hedendaagse muziek. En de muziek die komt van Samuel Welter samen met Lil Kleine. En maak me nou niet gek. Mocht je dit weekend op stap gaan met de Pinksterfeest overal in het land, dat liedje ga je nog wel een paar keer voorbij horen komen. Want dat is even niet weg te denken. Dus de mannen hebben met recht een hit in handen. Het is 11:15 op de dinsdagochtend. Groots aangekondigd dat wij vandaag visite zouden krijgen. En die aankondiging kunnen we nu bevestigen, want ze zit gewoon links van mij voor de kijkers aan de rechterzijde. Sineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij had wat oponthoud op de Nederlandse wegen.
2: Nou, ik ben eigenlijk letterlijk binnenkomen vallen hier.
1: Ja, er wordt nu koffie voor je geregeld. Het Heerlijk. Was echt heel snel naar binnen rennen, want ik vroeg het net al aan de mensen van de ANWB, maar er lag modder op de weg op de A28.
2: Ja,
1: en de A50 waar
2: dus
1: jij vandaan kwam, dat had daar dus vertraging
2: ja,
1: door.
2: Ja, nou flink ook.
1: Want jij stond al een tijdje stil.
2: Ik stond al een tijdje stil, maar ik ben er.
1: Het leuke is, je zei net ook, meestal als ik deze kant op kom, heb ik nooit problemen.
2: Nee.
1: En nou lag er wat modder.
2: Ja, nou ja, kan gebeuren.
1: Maar je bent er.
2: Ik ben er, gelukkig.
1: En dat is een tijdje terug dat je hier voor de laatste keer was.
2: Ja,
1: dus
2: echt,
1: de uitnodiging hebben we bij deze ook heel graag aangenomen.
2: Ja.
1: Super dat je er bent.
2: Nou, dankjewel.
1: Belangrijkste vraag, hoe is het met je?
2: Ja, het gaat hartstikke goed.
1: Goed zo.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, het gaat echt goed.
1: Mooi.
2: Ik heb echt weer, echt gewoon goede zin weer om weer nieuwe muziek uit te brengen. Nou ja, vandaar deze single. Om weer lekker overal te gaan promoten.
1: Yes.
2: Want het is 1,5 jaar geleden dat ik een nieuwe plaat heb uitgebracht.
1: Ik heb toevallig het liedje wat voor het laatst is uitgebracht klaarstaan zometeen. Dus,
2: Weg uit sleur. Ja. Ja, 2024, moet je kijken.
1: Ja, zo lang is het
2: geleden. Augustus was dat, niet normaal.
1: Maar heb je ooit enig moment gehad dat je dacht van ik vind het allemaal wel welletjes, het is allemaal wel prima, nee toch?
2: Nee, dat niet, want het optreden heb ik wel gewoon is altijd gewoon door blijven gaan gelukkig. Maar daar kreeg ik energie van.
1: Kijk.
2: En om nieuwe muziek uit te brengen. Ik zat gewoon eigenlijk niet echt in een hele fijne periode in mijn leven. En dan krijg je toch met media en alles te maken. En daar paste ik gewoon even voor.
1: Ja.
2: Dus het optreden, daar kreeg ik echt energie van. En om interviews te geven, dat kostte mij energie.
1: Ja, en dat moet je niet doen.
2: Nee. En dus dat was de reden waarom ik even geen nieuwe muziek had uitgebracht. Maar daar ben ik nu eigenlijk weer helemaal van terug.
1: Die periode ligt achter
2: die
1: je.
2: Ligt nu achter me.
1: En voor de mensen die meekijken via RadioNL.tv, die zien hier een stralende Sineke zitten. Dus die weten dat dit klopt.
2: Ja, dat klopt echt. Ja.
1: Leuke dingen. Hey, we gaan het komende uur sowieso ook kijken richting de toekomst. Want ik kreeg al wat appjes van mensen die druk zijn in de muziekindustrie. Er zit nog veel aan te komen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, oké. Okay. Dan gaan we daar zo meteen uitgebreid over praten. Eerst koffie.
2: Ja, eerst koffie.
1: Eerst bijkomen. Gaan we doen. 1,5 jaar geleden zei je, dat is deze plaat. Weg uit de sleur.

0: Amsterdam. Aankomende donderdag komt Stef Hekkel langs hier in de studio. En dan komt hij niet alleen, want we gaan toch langzaam richting het WK voetbal. En hij heeft samen met Harry Vermeegen een prachtig mooie oranje single gemaakt. Die overigens niet alleen voor het voetbal bedoeld is. Alles wat in Nederland gevierd kan worden en waar de kleur oranje de boventoon voert, daar is hij voor in te zetten. Maar daar zullen de mannen aankomende donderdag zelf alles over vertellen. Wij zitten hier gewoon gezellig in de studio even bij te praten. Dat mag ook wel, want het is bijna anderhalf jaar geleden dat we elkaar hebben gezien, Sineke.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: en er is genoeg te vertellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, leuke dingen. Even terugkomend op hetgeen wat we net zeiden. Want jij hebt de nieuwe single, die gaan we straks in het volgende half uur even doen. Mm-hmm. Even terugkomend op het Songfestival afgelopen weekend.
1: Ja.
0: En?
1: Nou, het was een verrassende winnaar.
0: Ja.
1: Dat wel. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het dit jaar niet zo heb gevolgd als andere jaren. Maar dat kwam eigenlijk ook omdat het leefde niet echt, het Songfestival dit jaar.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb wat hoogtepunten voorbij zien komen op social media. Op diverse zenders nog even de uitslag. En dat was het dan ook.
1: Ja, nou, om heel eerlijk te zijn, ik zat zaterdagavond live bij Shownieuws aan het desk. En dat was natuurlijk finaleavond.
0: Ja.
1: En ik dacht, oké, nou, van tevoren ik ga mezelf even een beetje inlezen. Dat ik een beetje weet wie er bovenaan staan bij de bookmakers favorieten. Dus toen heb ik wel wat gekeken ervan. Maar, ik vind het niet leuk als Nederland niet meedoet. Dan valt het hele sfeertje weg.
0: Het is heel zijde. Wordt bij de koffieautomaat ook amper over het Songfestival gesproken.
1: Vorige week dacht ik, het Songfestivalweek.
0: Ja. Maar jij als ervaringsdeskundige van, wat was het, 2010,
1: 10,
0: toch?
1: Ja, 16 jaar geleden.
0: Och ja.
1: Niet normaal, hè?
0: Gisteren begonnen ze hier in het pand weer over dat jij langskwam. Begonnen ze weer over de draaiorgel, waren visite. En die zeiden toen, jullie hebben toen die actie gedaan. Klopt,
1: 2010.
0: Weet ik nooit meer.
1: Nee, was echt leuk.
0: Heel lang geleden.
1: Ja.
0: Maar ja, het Songfestival, wat vind je ervan? Nederland gewoon volgend jaar weer meedoen?
1: Ja, kijk, het zijn natuurlijk, want ik hoorde ook dat België nu zich volgend jaar ook al gaat terugtrekken.
0: Ja.
1: Ja, en de vraag is of Nederland volgend jaar nog mee gaat doen. Ja. Ja, ik betwijfel het.
0: Er zou geëvalueerd worden na deze editie en dan zou er een keuze gemaakt worden. Maar kijk, als België straks zegt, we doen niet mee, Nederland.
1: Ik denk dat er steeds meer landen bij gaan komen die het gaan boycotten.
0: Ja.
1: Kijk, en weet je, als je nu dit jaar met zo'n statement komt, en dan gaan volgend jaar nog meer landen afhaken, ja, dan zou ik zeggen, je moet bij het statement blijven.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: En dan zou het wel eens heel vervelend kunnen worden voor het Songfestival.
1: Ja,
0: op den duur.
1: Ja, op den duur wel. Ja, het is natuurlijk wel, het is wel heel erg, weet je. Het is het grootste muziekevenement.
0: Ja.
1: En hoeveel jaren doen we al mee? Hoeveel jaar bestaat het Songfestival al?
0: Ik bedoel, Tietzin heeft in 75 gewonnen
1: met
0: Dingedong.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Dus,
1: nou, toen was ik nog lang niet geboren.
0: Nee, ik zou mij ook nog niet helemaal bedacht. Dus
1: nee.
0: zo lang is het
1: ja,
0: geleden.
1: Dus dat bedoel ik. Ja. Dus als het dan zo moet gaan eindigen, ja, om wat er allemaal in de wereld gebeurt, is natuurlijk wel echt heel jammer.
0: Laten we hopen dat het bij gaat draaien.
1: Ja,
0: dat de wereld een stukje beter wordt en dat iedereen weer meedoet aan het Songfestival.
1: Ja, want weet je, muziek daarin verbroedert wel.
0: Dat is waar. Zeker weten.
1: Ja.
0: Dat is,
1: ja.
0: Hey, we gaan de positiviteit erbij halen. Want het clipje wat bij deze plaat draait is ooit opgenomen bij een muziekreis. En dat is het zonnetje. Nou, binnenkort krijgen we die zon in Nederland.
1: Eindelijk.
0: Ja, hè,
1: weer tijd.
0: Het wordt een mooi zomersweekend.
1: Je wordt er bijna depressief van die regen.
0: Nee, nooit doen, hè?
1: Nee.
0: Altijd
1: dus daarom, ik zag straks de vooruitzichten 30 graden komend weekend, hè?
0: Heerlijk.

0: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
1: Woninginrichting Hans Jutstra.
0: Buitenvaart Hoogeveen.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden. En gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf. In onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Radio NL.
1: Weerbericht. Inmiddels is het 11:57 geworden. De hoogste tijd om het weerbericht erbij te pakken. Nou, onze weervrouw hier in de studio die verkondigt al dat het plus 30 gaat worden dit weekend. We gaan ervoor. De komende uren dan krijgt de bewolking de overhand. En dat betekent dat er vanmiddag vanuit het westen meerdere buien deze kant op komen. De maxima liggen vandaag tussen de 14 en de 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog wat buien. In de loop van avond en vannacht zijn de meeste buien bestemd voor het binnenland. En in het westen wordt het dan droog. Afkoelen doet het amper. Temperaturen blijven schommelen tussen de 11 en de 13 graden. Morgen eerst een paar buien, maar in de loop van de middag vanuit het westen drogere periode met opklaringen. Er zijn stapelwolken, maar het zonnetje laat zich ook met enige regelmaat zien. En bij een matige zuidwestenwind ligt de maxima morgen tussen de 15 en de 18 graden. Kijken we dan even verder naar voren, om Sineke toch even blij te maken. Vrijdag 25 graden, zaterdag 26 graden en zondag volle bak zon met 24 graden. Sineke, het zwembad kan in de tuin.

0: Prachtig mooi. Rob de Nijs op de radio met zondag. En later dit jaar een ode aan Rob de Nijs in Ahoy. En heel veel artiesten gaan daar aan meewerken om het oeuvre van Rob natuurlijk volop te laten leven. Alle grote hits zullen daar gedaan worden door verschillende artiesten. En dat verdient deze man gezien zijn staat. We moeten hem al een tijdje missen. En dan is het mooi dat die liedjes zo levend worden gehouden. Sineke, wij gaan zo meteen de nieuwe plaat draaien.
1: Leuk.
0: Ja, ik doe wat ik wil.
1: Ja. Pas precies bij me.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, nou best wel, ja. Ik heb vorig jaar natuurlijk echt wel heel vaak bij Emiel Hartkamp in de studio gezeten.
0: Ja.
1: En daar hebben we heel veel gedemo'd. Ook gewoon echt nieuwe liedjes. En dit liedje, Ik Doe Wat Ik Wil. Emiel, hij zegt eigenlijk dat zou echt zo mooi bij jou passen, dat liedje. Ik zei, ja, nou inderdaad, ja. En we hadden dat liedje, had hij helemaal opnieuw gedemo'd. Helemaal gemaakt en ik zong het in. En toen dacht ik, ja, dit moet nu gewoon...
0: Dit moet.
1: De eerste zijn die nu uit gaat komen. Want dit is echt gewoon... Ja, weet je, ik denk ook dat heel veel zichzelf hierin kunnen herkennen. En dat had ik zelf ook. Het begint natuurlijk met de een die zegt dit, de ander zegt dat. Ze weten het allemaal beter. Nou ja, dan heb je al... Ja, dat is gewoon zo.
0: Ja, zo klopt het.
1: Ja, zo klopt het. Nou, en het refrein, ik doe wat ik wil. Ik wil wat ik doe. Wat een ander ook zegt. Ach, wat doet het ertoe?
0: Kijk.
1: De een wil het zus, de ander weer zo. Ja, het kan me niet schelen. Ik ga lekker zo.
0: En ik doe wat ik wil. Boom. Ja.
1: Nou ja, dat is echt zo sta ik ook al in het leven. En dat is niet alleen met dingen wat er gezegd is. Maar dat is ook gewoon, als ik thuis ben en het is bijvoorbeeld lekker weer. En dan heb ik denk ik, vandaag ga ik de hele dag poetsen. En dan is het mooi weer. Denk ik, ach, doe het morgen wel. Ik ga lekker naar het terras. Ja.
0: Gewoon je eigen hart volgen, dat is
1: ja,
0: het.
1: Ja, precies.
0: Niet ik laten beïnvloeden.
1: Nee, ik leef echt met de dag.
0: Heerlijk. Maar dat is toch heerlijk? Dat, ja, weinig zorgen en jongens, de zorgen zijn voor morgen.
1: Ja, nou inderdaad. Maar zo moet je eigenlijk ook wel denken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, afgelopen week, ik zag jou, of tenminste, ik zag een filmpje voorbij komen dat jij bij Shownieuws zat.
1: Ja.
0: En daar kennen ze dit liedje niet.
1: Nee.
0: Dat verbaasde mij. Ik denk, daar zitten toch wel een aantal mensen die al wat jaartjes meelopen. Dan denk ik van, joh, je hebt dit vast wel eens ergens voorbij horen komen.
1: Maar nou ja, dit liedje is natuurlijk ook al, 1996, 27, 28 jaar oud. Dus kijk, ik kan me voorstellen dat je dan, bijvoorbeeld als je dit liedje nu weer hoort, dat je denkt van, ik ken het ergens van, maar waar was dat nou? Maar ja, eigenlijk, dit liedje is ook best wel vaak... opnieuw uitgebracht, volgens mij.
0: Ja, maar de eerste keer wat jij terecht zei,
1: Rob Zorn,
0: die heeft hem uitgebracht. Later heeft Harry het gedaan. Ja. En juist door deze twee mensen zou je het kunnen kennen.
1: Ja.
0: En dus het verbaasde mij dat ze daar echt zo stonden. Nee, die kennen we niet.
1: Ja.
0: Nou, jullie komen toch ook nog wel eens op een Nederlandstalig feestje.
1: Ja, ja.
0: Maar nee, dus heerlijk.
1: Ja, nee, maar het klinkt dan wel gelijk bekend in de oren.
0: Ja, en dat is het mooie. En zeker met deze 2.0 versie van jou zo 2026.
1: Ja.
0: Dus ik begrijp hem helemaal. Met jouw woorden, met uitleg van lekker je eigen zin doorzetten. En,
1: precies. En ik denk dat iedereen zich hierin kan herkennen, ja.
0: Gewoon je hart volgen.
1: Gewoon je hart volgen.

0: Bergen op Radio NL en ik vertrouw je niet meer. Thomas hebben we kort geleden heel veel gesproken. Dat was natuurlijk tijdens de week in Turkije, waar wij overigens binnenkort leuk nieuws over kunnen gaan melden. Eind mei zullen we daarmee naar buiten komen en begin juni dan zullen we hier in werk en uitvoering, begin juni met een N, zullen we daar volle bak aandacht aan gaan besteden, want de plannen voor 2027 liggen klaar en die kunnen we binnenkort tentoonspreiden hier in werk en uitvoering.
1: Ik vind dat een goede zanger.
0: Thomas Bergen, ja nog altijd.
1: Echt, ja, hij heeft echt zo'n mooie stem.
0: Het mooie was, hij mocht een van de avonden afsluiten dit jaar in Turkije. En dat was gewoon even zijn half uur. En toen zei ik al, het introotje had ik al even gehoord. Maar dan is het echt...
1: Het is echt een artiest wat
0: het
1: er
0: is Amerikaans,
1: staat.
0: Het is bijna Las Vegas wat er het podium op komt. Echt, show.
1: Echt gaaf.
0: Ja. En dan ook natuurlijk af en toe even een uitstapje met een Engelstalig liedje. Ja. Dan denk ik, jongen.
1: Ja, die heeft echt een dijk van een stem.
0: Zou Thomas, stel even een bruggetje maken, Songfestival. Zou Thomas een geschikte kandidaat zijn, denk je?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ik denk
1: eigenlijk
0: even
1: nooit, nu dat je het zegt.
0: Ja, wat ik daar heb gezien, de uithalen en dat soort dingen, hoe hij het podium benut.
1: Ja, dat is niet... Hij is echt, vocaal is hij gewoon een van de beste zangers.
0: Ja, ik hoorde Johan Derksen dan over Mel en over Davina Michelle, dat soort dingen. Maar Thomas kan ook in dat rijtje toegevoegd worden.
1: Ja, inderdaad.
0: Bij deze. Nou, hier geboren, zijn. Dames en heren. 19 mei, dinsdagochtend, iets voor 12. Sinek en Teerke, verantwoordelijk voor de toekomst.
1: Ja, wij doen het Songfestival wel...
0: bij deze is het geregeld. Hey Sineke, wat gaat er later dit jaar allemaal nog gebeuren? Want je zei al, ik heb er weer heel veel zin in muziek op te nemen. De optredens gaan goed, maar op muzikaal gebied, wat ga je doen dit jaar?
1: Ja, nou, er komt zeker nog een single uit, najaar. Nu eerst deze natuurlijk. Tuurlijk. Dus daar gaan we even de hele zomer en de nazomer nog lekker mee door. Dan staat er alweer een nieuwe klaar. Dus daar heb ik echt onwijs veel zin in. Om nu weer gewoon lekker vooruit te gaan plannen. Dat vind ik gewoon echt heel erg
0: mooie
1: leuk.
0: Dingen.
1: Ja. En ook gewoon nu, zoals vandaag ook bij jou. Het is 1,5 jaar geleden dat ik hier ben geweest. 2 jaar. Ja, ik vind het gewoon leuk om dan weer even lekker op pad te zijn. Heerlijk.
0: Welkom terug.
1: Ja, dank je.
0: Ja.
1: Zoals vandaag ook, weet je, dan heb ik lekker zo'n dag. En dan ga ik dan nog naar meerdere radiostations. Vind ik heerlijk.
0: Superleuk.
1: Om dan lekker op de weg te zijn. Om dan lekker mijn lied te gaan promoten. Om weer lekker vooruit te gaan kijken. Het zonnetje schijnt nog.
0: Heerlijk.
1: Ja, daar kan ik echt van genieten. Ga ik zo meteen lekker ergens zitten in mijn eentje. Ga ik lekker eten.
0: Lekker genieten.
1: Ja, echt serieus. Dat vind ik echt leuk. Vind ik echt heerlijk. Kan ik echt van genieten.
0: Maar het mooie is, binnen nu, het zal niet al te lang meer duren. Zullen wij de zomertourdata bekend gaan maken. En ook de line-up wie waar staat. En daar heb je ook alweer volmondig ja gezegd.
1: Ja,
0: je
1: kom ik ook weer. Hè? Ja. Kom ik ook weer, ja.
0: Het is weer gewoon goud van oud.
1: Ja, maar dat vind ik ook echt leuk. Die zomertours.
0: Ja.
1: Echt gezellig.
0: We hebben je gemist 1,5 jaar lang, maar ik heb nu het gevoel dat het gewoon weer helemaal up and running is.
1: Helemaal terug,
0: Goed zo. Hey, we gaan afsluiten met een liedje en je hebt er zoveel uitgebracht en we hebben het overal over gehad. Maar toen zag jij deze titel
1: van
0: het liedje.
1: Toen zag ik deze staan, toen dacht ik, dit is eigenlijk ook zo'n vergeten nummer van mij. Want ik zing het bijna nooit bij mijn optredens. Maar dit liedje wordt dus wel heel vaak aangevraagd. Wat ik dus verrassend vind. Maar wanneer is die uitgebracht? 2010?
0: 10, ja.
1: Nou... Misschien een keer opnieuw uitbrengen.
0: Ja, maar is het dan nu een dingetje voor je dat je denkt van... setlijstje samenstellen bij de optredens... dat die misschien toch wat vaker mee moet?
1: Ja, nou eigenlijk wel ja. Want het wordt dus echt serieus vaak aangevraagd, het liedje. Dus dat vind ik eigenlijk wel verrassend.
0: Nee, maar dat is
1: het. Maar het is ook gewoon een heel goed nummer. Maar 2010...
0: Zijn 16 jaar verder.
1: Ja, precies. Dus vandaar dat hij niet vast in mijn setlijst zit.
0: Dat begrijp ik. Maar door de reacties die jij krijgt en ook de Spotify-lijstjes die geven dat aan.
1: Ja, dat hou ik dus wel nu in de gaten.
0: Ja.
1: Maar dit liedje staat echt in de top 3.
0: Nou, dan die dames en heren, wie binnenkort Sineke ziet, gaat deze weer live horen.
1: Ja, inderdaad.
0: De belofte. Helemaal
1: zeker.
0: Top. Geniet van deze mooie dag en blijf zo stralen zoals je het nu doet. Want ik zie de twinkeling in jouw ogen. Je hebt er echt weer heel veel plezier in.
1: Ja, inderdaad.
0: Hou dat vast.
1: Dankjewel.
0: En tot snel dan.
1: Tot snel.
0: Gaan we doen.

0: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
6: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.

0: Nu alle AH Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
9: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
8: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 12 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten ze een uitlating aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En een tbs-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een tbs-behandeling lastiger en daarmee terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. Het weer dan van weer online. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer. En dat was de ANP Nieuws.
12: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
13: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
14: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
16: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
16: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
15: De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje

0: staat een... Nee, sorry, op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Er staat een file gemeld tussen Zevenaar en de Duitse grens. 2 kilometer, 12 minuten staat erbij. En op de A15 Rotterdam richting Gorinchem, Sliedrecht-West. Naar Hardingsveld, daar ook 6 kilometer door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Nou, en dan hebben we nog wat flitsers te melden natuurlijk. Die staan op de volgende punten. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij 73.7. En op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven, daar vind je ze bij Maasbracht, ter hoogte van hectometerpaal 219.3. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Born bij 228.7. En op de A12 word je in de gaten gehouden bij Wageningen, bij de afrit Wageningen 116.7. Ook zo'n apparaat gemeld op de A16 Breda-Rotterdaam bij hectometerpaal 16.0. En op de A28 Groningen richting Zwolle bij de Wijk, daar staan ze bij 122.7. Nog meer, de A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen, daar vind je ze ook bij 152.5. En de laatste wordt aangegeven op de A73 Maasbracht. Van Nijmegen naar Maasbracht tussen Blerik en Tiglia. Daar staan ze bij hectometerpaal 40.8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Hessel Bijkstra!
0: Frans Duits is fan van Roy Orbison. En dat laat hij weten in zijn liedje Lieveling. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

is de nieuwe van Gino Graus in zijn favoriete kroeg. Ja. Nou, bijzonder goedemiddag. We gaan het weer doen op verzoek natuurlijk. En de vraag is even, wat wil je vandaag eens horen dan? Om dat aan te kunnen geven, even in de app. Dat is het handigste. De Radio NL app is gewillig. Kun je gratis even iets downloaden. En dan kun je eigenlijk aangeven wat je zou willen horen. En waarom ook, hè? Leuke reden erbij zetten kan schelen. Ik zie nu alleen nog maar berichten staan over Sieneke. Mooie, charmante vrouw. Inderdaad, Frank Bouwman zegt dat. Delano Rocher zit hier ook in de box. 2:40. Ik mis wel, ik ben verliefd. Graag nog even voor 12:30. Oké, Delano, maar wat bedoel je precies? Jan Smit of een ander liedje? Geen idee. Even wat duidelijker graag. En ook Truus uit Arnhem reageert 11:45. Even kijken, dit is toch een song van... Oh, dat zou gaan over een liedje van Sieneke, denk ik. Nou goed, je ziet het, ik heb een schone lei hier. Dus als je wat wilt aanvragen, dan erbij zijn. Dan gaan we het proberen te regelen voor je. En dan gaan we je liedje ook draaien. En dan gaan we er wat gezelligs van maken natuurlijk. Het is Radio NL wat je luistert met de allerleukste liedjes. Zoals deze van Nigel Fisher uit de studio's van Emiel Hartkamp. Een leven als een prins.

duetje tussen René Froger en Waylon. Waylon inderdaad, duet. Het schijnt dat René Froger bezig is met het duetalbum. Ik weet niet hoe ver dat is, maar het had te maken met zijn 65ste verjaardag. In november werd hij 65. En zijn droom was dan om een duetalbum uit te brengen. Maar Waylon staat er in ieder geval op. Die komt er in ieder geval op met dit liedje. Het heet Hoe de Liefde Gaat. Nou, eens kijken. Wat komt hier al zowel binnen? Ik had het even opgeroepen voor de verzoekplaten in de app. Even kijken. Aart uit Ochten zit hier in de box. Iets van Jamman zou leuk zijn tijdens het thuiswerk voor Trirum metaalbewerking. Nou, dat is goed. En ook Edwin uit Westervoort heeft een goed idee. Doe maar even K3 met Verliefd. Gewoon even leuk kinderliedje tussendoor. Groeten van Edwin. Ja, ik vind het prima. En ook Astrid Fransen uit Den Helder wil graag gaan voor Maggie McNeil. Terug naar de kust. Ja. En Hanny uit Ochten. Oh, natuurlijk, dat is de oma van Brian. Die gaat natuurlijk voor haar kleinzoon, hè, met dat liedje. En Dave de Glazenwasser uit Geldermalsen zit heel vaak erbij. René Riva, Selavie, word ik wel blij van. 49 kaarsjes uitgeblazen afgelopen zaterdag. Dus nog van harte gefeliciteerd, Dave, met je verjaardag. Nou, en zo staan er wat, even kijken, zo staan er nog wat meer liedjes in. Rick van Aanholt uit Oldenbroek. Mijn naam is Jannes. We zijn een tuintje aan de straat hier. Met wat smileys erbij. Dus ja, keuze genoeg. Ik ga zo meteen die liedjes op volgorde zetten. Maar eerst gaan we even terug naar de Nederpop 1983. Dat je voorstelt dat je iemand ziet en denkt van ja, met jou zou ik eens willen dansen. In gedachten, in fantasie. Toontje

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jetstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks, midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vanuit, allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: voorstellen.
1: Het is best wel weer gezellig, toch?
0: En Lange Frans, inderdaad. Heel gezellig. En die gezelligheid wordt alleen maar hoger, want... Horus, hey. Heel veel mensen even terug naar de jeugd. De dames die het zo goed deden. En de prachtige liedjes. Volgens mij gaat dit... over Afrika, toch? Mama Zee, K3. Het is niet verliefd geworden, helaas.

klinkt misschien een beetje gek, maar wij mannen van middelbare leeftijd vinden dit ook gewoon leuk, hoor. K3, Mama C. Hartstikke idee. Horus, de koning van de jungle. Dit is ook gaaf. Een liedje werd gevraagd voor...

0: Maggie McNeil. Ah, dat is best wel oud. 1976 komt het vandaan, dus een tijdje geleden. Hey, ik ben even achter een telefoonnummer aan geweest. Dat heeft me nogal wat moeite gekost, want er is er iemand jarig. Hyper de piep, hoera. En de vraag is, wie is dat? Dus we gaan eens even proberen contact te zoeken.
1: Volgens mij...
0: Ja, volgens mij ook.
1: Is er hier...
0: Ja, hier...
1: Iemand...
0: Ja.
1: Hier...

0: ik zag het op de socials voorbij komen. En ik heb aan de telefoon de zoon van Jannes. Jan, goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag.
0: Hey jongen, hoe is het?
1: Hey, wat een verrassing. Ja, goed. En met jou?
0: Ja, goed.
1: Ja,
0: Jan,
1: super.
0: Jan, hoe oud ben je geworden? Mogen we dat vragen?
1: Ja, tuurlijk mag dat. Ik schrik er zelf van, want het gaat me veel te snel. Maar ik ben 28.
0: Ah, 28, jong.
1: Ja, het is eigenlijk...
0: Ja, mooi man. Hey Jan, jij bent inmiddels ook een beetje bekende Nederlander. Ja, je hebt natuurlijk naast je vader in Ahoy staan zingen. Wat is er sindsdien over je heen gekomen eigenlijk? Hoe gaat dat?
1: Ja, heel veel. Ja, eigenlijk was een beetje een soort van verrassing voor mijn vader, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar als je ziet wat er dan gebeurt, al die mooie reacties.
0: Ja.
1: Iedereen wie al een tijdje in de muziek zit, wie dat enorm waardeert.
0: Ja.
1: Dat is gewoon prachtig.
0: Ja,
1: dus ja, nee, dat is super. Want,
0: jij bent een kopie van hem, hè? Het loopje, het dansje, de stem, alles eigenlijk, hè?
1: Ja, ik hoor het vaker, ja.
0: Maar wat deed jij? Waarom heb je nog geen singles en zo dan? Waarom zing je niet?
1: Ja, dat is een dingetje. We zijn enorm druk mee bezig. Dat mag ik dan wel stiekem verklappen dan.
0: Oh.
1: Maar ja, er komt wel wat aan natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar wanneer en hoe, dat is natuurlijk de verrassing nog.
0: Ja. Dat lijkt...
1: Maar het kriebelt wel natuurlijk. Hè. Maar als je voor zo'n publiek mag staan in Ahoy. Ja, voor zoveel mensen en dan zoveel mooie reacties. Ja, dan wil je daar natuurlijk wel iets mee doen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Dat snap ik, want dat verdien je ook wel. Want je bent je deed het supergoed.
1: Nou, super bedankt.
0: En heb je inmiddels nog meer optredens met je vader gedaan dan? Of is dat bij één keer
1: gebleven? Ja, ik heb één keer spontaan, daar was ik gewoon een keertje mee. En dat was in Bijlen, was dat.
0: Ja.
1: En in één keer riep hij mij het podium op. En toen stond ik daar met een biertje. Maar
0: ja.
1: Het was, dat was wel het begin, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb vaker gestaan. Dat was super.
0: Ja, wat,
1: en weer die mooie reacties en zo, ja, dan, wat ik net zeg, dan kriebelt dat wel om er wel iets mee te gaan doen.
0: Maar heb je in je jonge jeugd altijd de liedjes van je vader gezongen dan? Of hoe?
1: Ja, nou, het begon eigenlijk allemaal een beetje spontaan. Ik was altijd een beetje verlegen, zeg maar.
0: Ja.
1: En op den duur, ik schaamde me altijd een beetje.
0: Ja.
1: En ineens vroeg hij van, hij heeft me een keer zien zingen in het schuurtje bij ons in het café achter. En toen vroeg hij van, hey, wat is dit jongen, wat mooi en wat goed.
0: Ja.
1: En toen kwam van het een naar het ander.
0: Ja, dus, Jozef, jouw broer, zingt hij ook dan? Of?
1: Nee, die is wel echt muzikaal wel.
0: Ja?
1: Hij heeft echt verstand van muziek.
0: Ja.
1: We hebben allemaal een beetje dezelfde smaak.
0: Ja, geweldig.
1: Maar, ja, nee, hij heeft niet zoiets van ik ga zingen of zo.
0: Nee. Nee. Dat heb jij wel. Jij wilt wel ermee verder, begrijp ik.
1: Ja, dat is echt dat is wel een droom.
0: Ja, ja. Ja, nou, ik zou even bellen voor je verjaardag. Maar mooi man, wie weet kunnen we er nog wat mee met z'n allen. Want Ahoy komt er natuurlijk ook weer aan. Hè, dus er zal vast wel weer wat er gepland worden naast je pa, denk ik.
1: Ik zeg nog niks. Ik zeg nog helemaal niks. Je weet natuurlijk wel meer, maar ik zeg nog niks.
0: Nee. Jan, bedankt voor je tijd even. En ga je je verjaardag nog vieren? Of wat heb je gekregen vandaag?
1: Ja.
0: Of...
1: Ja, zeker. Als eerste, ik heb een kleintje, die is inmiddels 3.
0: Ja.
1: Maar ik heb een prachtige mooie kleurplaat van gekregen. Dus dat is het mooiste wat er is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Daar kan niks tegenop.
0: Nee.
1: Maar voor de rest, ik ben gewoon aan het werk. En dan vanavond kijk ik wat visite, familie.
0: Ja.
1: En dan is mijn verjaardag weer helemaal geslaagd, denk ik.
0: Maak er een fijne dag van. En mooi dat je het even wilde vertellen op de radio.
1: Ja, top. Dankjewel, Isel. Leuk.
0: Dankjewel, hè. Hey, kan je deze ook zingen? Mijn naam is Jan, of niet? Nee, dat past niet.
1: Ja, het dekt niet zo mooi, maar het zou wel kunnen, ja.
0: Hey, de groet aan je pa, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Doei. Hoi.
0: Jan Wolters, zoon van Jannes.

0: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: De G op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na 10 euro cashback via Philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dweilpad. Blokker, van je huis houden.
6: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
7: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
6: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
7: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
8: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
10: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
11: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
12: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenbiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
11: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
21: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
20: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 1 uur.
19: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En er zijn toch uitsupporters welkom bij de playoffswedstrijd tussen Ajax en Groningen, donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar. Vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws.
0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
1: Kijk voor een compleet assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
3: Te groot bestaat niet.
24: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Jongens, eten!
27: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
31: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
32: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
33: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Ik moet alleen even de boel vervangen, verversen. Er staat eigenlijk 1 file maar gemeld op de A37, als mijn informatie klopt. Holsloot naar Meppen, tussen

0: punt op de A1 bij Muiden is het oppassen. 13,8 ergens tussen Naarden en Amsterdam. En ook tussen Barneveld en Apeldoorn is men aan de gang. Op de A1 bij 73,4. Ook bij Heemskerk is het feest met zijn apparaat op de A9, 57,9. En er wordt geld geïnd op de A12 Utrecht-Gouda. Harmelen bij 49,0. Ook op de A15 is men actief. Gorkum-Rotterdam bij Barendrecht oppassen bij 62,4. En dat geldt ook voor de 28 bij Rogat. Tussen Hogeveen en Meppel bij 122,3. En dan nog ter hoogte van Arenskerken, moet ik zeggen, de A58. Goes naar Vlissingen bij 152,5. En de laatste vinden we op de A77. Dat is van de Duitse grens naar Boksmeer. Met plekje Heijen, de hectometerpaal 9,5. Daar staat ook een flitser. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, samen uit, samen thuis. André Hazes en Robert van Hemert. En ook Marco de Hollander komt eraan met Zangeres zonder naam.
1: Dit is de muziek van

0: wat heeft die mevrouw ook in hits gemaakt, hè? Zangeres zonder naam. En Marco de Hollander was degene die het even weer in de aandacht bracht met zo'n liedje als deze. Postuum opgenomen. In de, ja, haar stem ligt dan ergens op de plank of zo, op een band. En dan wordt dat samengevoegd. En Marco zingt daar partij bij in. En dan, dan heb je dit. Hè? Een duet met zangeres zonder naam, terwijl ze er niet meer is. Gek, hè? Maar het kan allemaal. Aan de telefoon heb ik een hele gezellige oma. Oma Truus. Klopt, hè, Truus?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Truus.
1: Gezellig ben ik ook.
0: Ja, is het zo?
1: Ja, ja hoor. Ja. Vraag maar aan mijn kleinkinderen.
0: Truus de Boekhorst uit Arnhem.
1: Ja.
0: En je bent, dat is fantastisch. Je bent pannenkoek aan het bakken voor de kleinkinderen.
1: Ja, zeker. Lieve oma's zijn het lekkerste, hè?
0: Heerlijk. En hoeveel bak je dan? Is dat aan te geven? Of?
1: Hoeveel? Ik heb 16.
0: 16. Ja, en de kinderen zijn er al, of?
1: Nee, die zijn er nog niet. Die zitten op school.
0: Ah, die komen zo. Oh ja, die komen uit school. En dan, maar ben je zo'n oma die nog zo'n pot in huis heeft met allemaal knoopjes en zo?
1: Ja, inderdaad. En we doen koekjes bakken en cake bakken. Ja. Ja, best een ouderwetse oma eigenlijk. Maar wel heel leuk.
0: Ja, en de kinderen zijn 10 en 13 deze keer. Brendan en Liam. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: Nou, gezellig hoor. Straks lekker pannenkoeken eten. Jaloers. Hé, maar deze oma heeft ook een live lied, hè?
1: Ja, klopt.
0: En wat is dat? Want, dat was...
1: Ik doe wat ik wil van Marianne Weber.
0: Ja, die is echt op jouw buik geschreven.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Nou, en tegenwoordig ook op een dochter lijf.
0: Oh, dat gaat gewoon van moeder op dochter?
1: Van moeder op dochter, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Truus, ik ga hem voor je draaien. En dan heel veel plezier met pannenkoeken eten. En doe de kleinkinderen de groeten.
1: Dat zal ik doen. Okay. Dankjewel.
0: En blijf luisteren, hè.
1: Dat doe ik.
0: Doeg, doeg. Hoi. Doeg. Lekker pannenkoeken eten. Heerlijk.

over gebakken vis, zout en zuurharing. En daarvoor draaiden we nog Audriëse, waren dit trouwens, met Los Vast. Zij zijn de Hollands Nieuwe deze week, de meest gedraaide op Radio NL. Daarvoor draaiden we ook iets Volendams. Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross, zij hoort bij mij. Ik wil je nog even laten kennismaken met de nieuwe van Even Serieus. Baila Baila de Gasolina was de grote hit. En dit heet Fiesta Escalada. Klinkt als twee auto's, maar het is een feestliedje. En wat over gaat, ik heb geen... Ja, over feest, hè? Fiesta Escalada, feest.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes 2 halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
21: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, en voor het actuele weerbericht gaan we even over naar Purmerend, want daar zit hier onze eigen weerman, Jan Visser.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
3: Hessel, goedemiddag.
2: Je hebt goed nieuws.
3: Ja, ja, zeker, ja, zeker. Het ziet er allemaal fraai uit voor de komende tijd.
2: Ja, nou vertel eens.
3: Nou ja, laten we beginnen met de nog zure delen van de appel, om het maar zo te zeggen.
2: Ja.
3: Hoewel het vandaag in het Noordoosten toch best wel is meegevallen tot nu toe, hoor. Want behoorlijk wat zon. 7 uur inmiddels daar op veel plaatsen. Het zuidwesten vrijwel geen zon, Zeeland. En daar begint het nu wat licht te regenen. De rest van het land is het vrijwel overal droog gebleven. De temperaturen zijn niet onaardig, zeker niet in vergelijking met een paar dagen terug. Bijvoorbeeld op Schiphol is het op dit moment 17 graden, Eindhoven ook. En ook in Groningen 16, 17 graden. Dus het is allemaal prima weer dus. Maar vanmiddag wordt die bewolking van het zuidwesten uit, die gaat zich wel uitbreiden. En dan gaat op meer plaatsen regen vallen. Ook vanavond trouwens. Maar dan in een groter deel van het land.
2: Ja.
3: In het noorden, oosten en oosten kan vanmiddag overigens wel een enkele bui ontstaan. Dus het loopt wat terug allemaal. Verder een zuidenwind. En die is matig aan de kust vrij krachtig. Soms krachtig in Zeeland. En dan de komende nacht nog regen af en toe. Later in het westen droog. Morgen krijgen we te maken met enkele buien. Zeker in de loop van de ochtend en middag. Maar tweede helft van woensdagmiddag wordt het in het noordwesten droog. En is er ook af en toe zon. Het wordt morgen zo'n 17 tot 19 graden. En in het noorden het waddengebied wat lager. En de wind is zuidwestelijk en matig aan de kust vrij krachtig. Nou, donderdag onder invloed van hoge druk droog weer. Periode met zon. Wel wat bewolking nog hier en daar. Maar we zien de temperatuur oplopen. We gaan toch wel richting een graad of 19 tot 20. 19 tot 20 in het noorden van het land. En in bijvoorbeeld in Eindhoven en Venlo, daar kan het al. En Maastricht 22 tot 23 graden worden.
2: Zo, dan gaat hij oplopen daar. Oké. Okay.
3: Ja, en dan vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm. Voor de beeld zal dat de eerste keer van dit jaar zijn dat de temperatuur de 25 graden weet te bereiken. En zaterdag, ja, dat is echt mei. Dan kan het zelfs 30 graden worden in de regio Eindhoven. Ja.
2: Jeetje. Oké, okay, nou dan kunnen we daar ons mentaal en figuurlijk op voorbereiden.
3: Ja, zeker, ja. De korte broek, et cetera. En natuurlijk ook zonnecrème. Hè?
2: Ja, zonnecrème, brand, natuurlijk. Hey, en wat is jouw spreuk vandaag?
3: Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei.
2: Hooi met karren op de wei. Nou, een mooie spreuk, Jan.
3: Oké. Okay.
2: En tot morgen maar weer, hè?
3: Ja, tot morgen.
2: Fijne dag.
3: Hetzelfde.

Smit met Tim Douwsma destijds. Met Zomeravond met jou. En deze van William Burg met Te Quiero. En een verzoekje hier van Marcel Klerks uit Alphen aan de Rijn. Hij is, even kijken, even een kraken voor de schilders van Scope. Scope Scholen, Alphen aan de Rijn. Ze leveren topwerk bij mij. Ja, dat is mooi om te horen. Dus ik doet het woord schilderen in en kijken wat er gebeurt. En dan krijg ik Annie en dan krijg ik nog wat liedjes. Maar ook deze, waarvan ik dacht van ja, dat is een antidiscriminatieliedje van Henk Wijngaard, maar wel een hele mooie. En die zou je een beetje kunnen associëren met het schilderwerk wat die mannen doen. Zo'n mooi liedje deze. Vergeten liedje van Henk Wijngaard. Daar heb je

0: Marias. Alex was dat, zanger Alex van de Bosje Rode Roos inderdaad, die Alex. Ja, ook oma, dat is een leuke nog even. Truus, doe nog even een evaluatie, oma Truus. Want de dochter komt binnen en die had het opgenomen. En die zei van, hey oma op de radio, leuk. Zijn nu lekker pannenkoek aan het eten daar en aan. En dus top. Nou, oma deed het ook super, dus helemaal goed. Goed, we gaan even naar een verzoekje voor Matthijs Meulenbelt uit Enschede. Hij had eigenlijk liever Henk Wijngaard had hij in eerste instantie op de hoog, hè, met Ik zie de wereld. Maar ja, we draaiden net Ik zie een schilder van God. Dus Matthijs reageert supersnel met een alternatief. Die zegt, zou je dan Cavalier kunnen draaien met Claudette? Nou, dan kom je terecht bij in de piraten zien. Dus ik moet even de echobak aanzetten. Zo, hallo. 1, 2, test, 1, 2.
1: Hij is een centpiraat. Zijn naam is Hesselwijkstra.
0: Ja, alle luisteraars en amateurs, goedemiddag.

0: Chips, net te laat voor mijn piraatplaat. Nee, Herman, jongen, ik trek hem gewoon even door, geen probleem. Want Herman luistert in Westerhaar en wil graag een gebroken hart vindt geen rust horen van Gerard Schoonebeuk. Dus deze ook even voor alle luisteraars en amateurs. Ja, en natuurlijk voor het hele telefoonboek.
1: Zwarte koffie en een sigaret.

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maar

0: tegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
5: Gritter chalets en staakcaravans.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Baila, baila, baila, baila.
9: Ben je ook zo baila, beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
10: Migos,

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Ho, ho, ho.

0: excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
4: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.
3: De Jong Hattem zet de tijd op. 2 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De coke zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch-winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen, doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. En voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de playoffswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren. Maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was de ANP Nieuws.
7: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
8: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
9: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
10: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
9: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
8: Bouwcenter Concordia.
11: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
8: Bouwcenter Concordia.
12: Leukes outdoor in Wolvenga.
13: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
12: Genieten van je tuin.
13: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
12: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
20: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net binnengekomen hier weer. We hebben eigenlijk alleen maar wat flitsers. Die staan op de volgende wegen. Bij Muiden is het oppassen op de A1 bij 13.4. En op de A1 bij Radio Kootwijk, ook daar staan ze vanmiddag van Barneveld naar Apeldoorn bij 73.4. En op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Nieuwe Ter A, daarbij 48.2. En ook de Zeebrugge Tunnel staat erop richting Amsterdam-Noord, de A10. Hectometerpaal 4.1. En dan nog een keer bij die A10, 19.8. En dat is even verderop tussen de Nieuwmeer en de Koentunnel. Dan de A12 wordt hier ook genoemd. Utrecht-Gouda bij Harmelen staan ze vandaag bij 49.0. En ook bij Papendrecht vanaf de A15 wordt dat gemeld. Gorinchem-Rotterdam 77.0. En dan nog eentje bij Venlo. Vanaf Venray naar Venlo A73, hectometerpaal 40.8. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Ja, verder met Wesley Bronkhorst en die grote hit van hem, Amalia. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van

0: Maar het is ook jammer dat hij geen vrachtwagen heeft. Hè? Hij is ook een icoon. Gerard Joling heb ik het over. En ja, dat Only Joling, dat was zo leuk om naar te kijken. Maar dat stopt, hè, want hij wil het zelf niet meer, geloof ik. Ze zijn nu bezig al die hoogtepunten aan het uitzenden. Hè, met het, al die emotionele momenten en speciale dingen. Ja. En de kijkcijfers, ja, die zijn heel goed van die soap. Dus ja, voor mij mag het doorgaan. Maar ja, als hij niet meer wil, dan houdt het op. En dan, als wij dan niet meer kunnen krijgen wat we niet meer kunnen krijgen, dan wordt het nog gewilder. Kan zijn gage nog hoger. Zo werkt dat in het leven. Even een verzoekje van Hans. Hans uit Eck en Wiel. Hans is fan van ons. Is een grote fan. Hans heeft een bericht ingesproken. Die zal ik even bij proberen te toveren.
1: Ja, een hele goede middag, Hessel. Ja, Hessel, een verzoekje voor vandaag. Dag, vraag ik maar eens even weer een keer aan. Ik heb een tijdje niet gehad. Dag ik van Anita en Ed met Alavie Lamour. Ja, prachtige muziek, hè. En een tijdje niet gehad, dus misschien is het wel leuk om die weer een keer te draaien. Dankjewel, Hessel.
0: Dat is helemaal goed, man. Dat is helemaal met je eens. Dat is lang geleden, inderdaad. Ik heb gekozen voor de wat nieuwere versie uit de studio's van Manfred Jongenelis uit het jaar 2020.

is Hans Bakker, zo heet hij. Hans Bakker, hij komt morgen langs op visite hier om het kracht bij te zetten, zijn verhaal. En dan met name over dit liedje Ameland, wat hij uitgebracht heeft. En morgen dus in de studio's hier bij Radio NL. Hans Bakker, tussen 2 en 3 zal hij hier aanschuiven. Hebben we een verzoekje vanuit Katwijk. Ja, er zitten meer luisteraars, maar ook een dame zie ik. Anita uit Katwijk wil graag even een liedje aanvragen van Django Wagner. Juanita, bijzondere keus, leuk. Ze loopt graag in de voetbalkantine, waar ze ook geregeld Hollandse hits draaien. Lekker feestje altijd. En ze geniet van haar kleindochter van 3. Die zingt ook al wat liedjes mee, omdat er altijd Radio NL aan staat. Nou, super verhaal. Ik heb Juanita opgezocht. En zometeen ga ik nog even bellen met iemand die jarig is vandaag. Ga ik proberen. We hadden net de jarige Jan Wolters, de zoon van Jannes, aan de telefoon. 28 jaar jong geworden. En zometeen even een ouder iemand. Dat hoor je zo. Zo dus,

beste vriend gingen met het liefje vandoor. Een klassiek verhaal. Rob van Daal met een klassiek verhaal. En dit heb je denk ik ook nog niet zo vaak gehoord. Stefan Remmers heet die, nieuwe single. Als ik alles van tevoren had geweten. Dat is de titel van de plaat.

0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
1: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
2: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RKT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RKT in Goor en Nieuwheden.
2: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
4: Dit is Radio NL.
2: Radio NL.
4: Hier moet je zijn.

0: Radio NL.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Hey holdneudig, kom dan mooi naar RTC in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt.
3: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim.

0: zoekt.
1: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudSinema.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel.

0: bellen, kijken of dat lukt. Ik zag weer wat op Facebook voorbij komen. Ik denk, daar moet ik even achteraan. Even een verhaal halen. Alleen ja, we moeten
1: met
0: wel...
1: Bert.
0: Met wie?
1: Met Bert.
0: Bert, met Hessel, goedemiddag.
1: Hessel, goedemiddag, jongen.
0: Hey, hey Bert, je zit live op de radio.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, joh. Want ik had iets gelezen hier. Ze hebben jou gearresteerd, begrijp ik.
1: Ja, zeker, ja. Inderdaad, ja.
0: Wacht even, we gaan eerst even voor je zingen, oké? Okay? Dat gaan we eerst even doen. Want we moeten eens even over de show. Bert, speciaal voor jou, hè? Nee, komt-ie.

0: Hoera!
1: Aan de telefoon heb ik Bert Schenau, alias Stefan Storm, alias de loco-burgemeester van Westendorf. Bert, ben je 60 jaar geworden, klopt dat?
2: Ongelooflijk, hè? Sorry, ja. 60 jaar, jongen.
1: Hoe voelt dat?
2: Nou, dat voelt aan de ene kant dat je denkt, hé, we zijn bij de 60. Aan de andere kant voelt het heel goed, want er zijn er genoeg die het niet halen. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Ja, dat heb je mooi beantwoord, beste man. Hé, gisteren had je, leg even uit, want je werd, ik zie hier allemaal foto's met de ME en zo. Hoe was dat?
2: Ja, we werden opgehaald, we hebben zo'n beetje contacten. En op een gegeven moment werden we naar een locatie gebracht. En daar waren heel veel vrienden, vriendinnen, nichten, neven, tantes, omes, kinderen. Alles was aanwezig.
1: Ja.
2: En een surprise party hadden ze georganiseerd. Dus dat was heel erg leuk.
1: Maar je staat echt met een... het lijkt wel echt, hè? Je hebt blinddoek voor, ja. En handboeien
2: om. Ja, ik was geblinddoekt en al handboeien om. En zo werd ik afgevoerd en weggebracht. Ik denk, nou, ik weet niet wat ik verkeerd gedaan heb, maar...
1: Schrok je echt?
2: Het ging gelukkig allemaal goed.
1: Schrok je echt? Of was
2: nou,
1: het
2: ja, je weet natuurlijk niet wat er gebeurt. Je denkt, wat is hier nou aan de hand?
1: Ja.
2: Kijk, en als je weet dat je wat gedaan hebt, dan kan je het verwachten. Maar dat was niet zo, dus...
1: Ja. Hey, en, ik lees hier ook iets over je dochter Romy. Die heeft een liedje gezongen voor je? Of opgenomen?
2: Ja, we waren in Turkije en ik wist echt niet. En Django die heeft natuurlijk een mooi liedje gemaakt van Vaders.
1: Ja.
2: En zij heeft aan Django de orkestband gevraagd. Die hebben ze met in Alkmaar bij Ger Oelemans hebben ze het lied opgenomen. En ik zeg altijd, joh, je moet gaan zingen. Je kan zo mooi zingen, nee hoor, pap. En dit en dat. Dus dit was een mega verrassing. En het is echt voor mij ongelooflijk dat ik denk van, nou, de kind heeft nou ingezongen. Het klinkt echt als een klok. Het kan alleen maar beter worden. Dus als ze het leuk vindt, ze gaat naar Ingrid Simons, gaat ze morgen heen.
1: Oh.
2: Voor zanglessen, want ze hebben nou de smaak te pakken. Dus ik ben heel benieuwd. Het zou leuk zijn.
1: Nou, het zou zeker leuk zijn, man. We houden ons op de hoogte, zou ik zeggen. Nou, nogmaals, namens het hele team hier gefeliciteerd. En maak er een hele mooie dag van. Want gisteren had je je verrassingsparty, maar vandaag ben je jarig.
2: Vandaag is het officieel, ja. Inderdaad.
1: En weet je nog, Bert, dat ik jouw presentatie ooit mocht doen in Amsterdam, in een kroegje, met dat liedje Ik Verzie Je Niet? Weet je dat nog?
2: Ja, bij Peter Beens, dat klopt, ja. Heel leuk.
1: Ik heb het liedje even opgezocht, want toen kon je nog heel hoog, hè?
2: Ja, maar het wordt nou wat minder, hoor. Met de... Dankjewel.
1: Hey, bedankt voor je tijd. Doe Annemarie en Romy de groetjes.
2: Zal ik doen, Hessel. Dankjewel. Okay. Groetjes
1: hoi.
2: Daar. Hoi.
1: Hoi. Nou, Stefan Storm, Ik Verzie Je Niet. De jarige Job, Bert Schenau.

En Griekse nacht. Hartstikke idee. Kijk, ik heb hier nog wat oud spul. Dat is ook mooi. Oh ja, dat is dat. Het gaat over de... The good, the bad, the ugly. Dat was het, ja. Hey, ik heb hier nog even een verzoekje van Julius Meijer uit Alkmaar. Die zegt, ja, het gaat er niet om dat mijn verkering uit is of zo, maar gewoon omdat het een lekker liedje is, met een heerlijk accordeon. En Julius is 23 jaar, woont in Alkmaar, houdt enorm van het levenslied. En vooral wanneer er een gezellig accordeonnetje erheen fietst. Nou, en vandaag is hij aan het werk op de vaste plantenkwekerij. En er is weer regen en hij vindt dat prachtig, want ja, daar gaat de natuur weer leven. En zo is het ook, hè. We kunnen niet zonder regen. Auto blijft er ook schoner. Hij vraagt om het liedje van Marco Schuitmaker. Heb je ooit van mij gehouden? Het is een wat bekendere van onbekendere van Marco, maar ik heb even voorbeluisterd. Maar dat is inderdaad een mooi liedje deze. Hey, zometeen veel plezier met collega Stefan Leur. En die neemt je mee tot aan Ivo Pasveer vanavond. Ik spreek je morgen.

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
2: Pro-stop lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Pro-stop.
2: Kijk op prostop.nl.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
7: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
6: De Jong Hattem, zet de tijd op. 3 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel, als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
16: Bij Scheffer tijdens de tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Een paar
0: paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen. Er staan er twee in Nederland. Twee lange files. De A2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar staat inmiddels een klein half uurtje. En ook een klein half uurtje met 13 kilometer ellende. Op de A27 tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. Snelheidscontroles 2. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij 73,7. En ook de A15 Gorkum richting Rotterdam 67,1.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leer!
0: Nou, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met het yo-yo, oh-oh, check-it-out liedje van Fleming. Automatisch.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, wat u nog even doet op het einde, dat geschreeuw, dat vind ik zo mooi. Niemand kan zo mooi meisjes zeggen als Robbie van de afdeling Soort. En geweldig hit, joh. Het is ook een klassieker. We draaiden net Fleming. Dat is in een hele korte tijd een klassieker geworden. En waarom is dat een klassieker? Nou ja, omdat Fleming met automatisch, die staat gewoon over 10 jaar nog op onze playlist. Daar kun je vanaf aan.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
2: Stefan?
0: Yes, yes.
2: Stefan?
3: Yes, ja, ja.
2: Geef een slinger aan het rat.
0: Geef een slinger aan het rat. En ook vandaag weer een slinger aan het rat. En het levert altijd wat iets leuks op. Leuke liedjes voor de playlist. Jopie van de muziekredactie die zit ook weer mee te luisteren op kantoortje studio nummer 3 zit hij daar. Dus die pikt er altijd weer wat van op. Die leest ook mee in de app wat er allemaal gebeurt. En sowieso blijft er nog wel even hangen, denk ik, tussen 5 en 6. Want dan is het altijd een muzikale chaos in een uurtje lekker los. En probeert hij dat een beetje te sturen. Soms belt hij even of hij appt even. Dus probeert het in goede banen te leiden. En hij appt ook wel eens. Hey, heb je die ene gezien? Heb je die ene? Ja, die heb ik al gezien. Rustig blijven. Nou, eens even zien hoe creatief jij vandaag bent. Dat betekent dat ik nu ga slingeren aan het rand. Met een D. Ik hoor het wel eens anders. Ah, Stefan van de Radio Rat. Nee, dat hoor ik nooit eigenlijk. Daar gaat hij. Nee, echt niet. Ik hoor wel eens, wat een vervelende mannetje. Nou, dat klopt wel inderdaad. Maar eigenlijk gewoon op de radio ben ik iets anders dan dat ik eigenlijk... Nou, prima. Daar gaat hij. Ik ben wel een fatsoenlijke gast. Daar gaat hij, slinger aan de rand. Komt ik van de... Oh mijn god. Is niet mijn beste slinger ooit. Hij staat op vakje nummer 17, kijk.
4: Kun jij? Ja joh, dat gaat jou lukken. Kun jij een liedje verzinnen over iets dat in je huis voorkomt?
0: Oh, kort en krachtig. Ik wilde net nog even een slok koffie nemen, wacht maar. Ah, liedje over iets dat in jouw huis voorkomt. Of kan voorkomen. Kijk eens om je heen als je thuis bent. Wat zie je voor je? Gordijnen en televisie. Is daar een liedje mee te verzinnen? Of iets anders? Een liedje over een matras? Zou ook kunnen. Oh, daar weet ik alleen mee. Laat het even weten in een audio-appje of toets het even in. Dus een liedje over iets wat je in je huis...

0: Holte Kroes heeft een nieuwe single, Rue de Soleil. En als je dit clipje hebt bekeken op radio.nl.tv, dan staat nergens op. Echt hoor. Nee, ik begrijp precies. Wolter Kroes over een heerlijke dag. Hè. Doe je ogen dicht, dan zie je strand, dan zie je een biertje, dan zie je de blote poten van Wolter Kroes. Maar niks is minder waar. Het clipje van deze plaat die is zo slecht. Nou, het clipje is niet slecht, maar gewoon de beelden zijn raar met dit liedje. Hij is aan het zingen in de kroeg. Een dartbord op de achtergrond voor een paar mensen die aan het dansen zijn. Heeft niks te maken met een heerlijke dag. Maar god, wie ben ik? Niet om te zeuren of zo, maar als je net het clipje te bekijken, denk ik, oh, dat had nog wel even anders gekund. Die man heeft waarschijnlijk een grotere bankrekening dan ik. Dus pas die clip even aan. Zou ik denken, maar god. Zeg, ik gaf net een slinger aan Das Rad. Dit was de opdracht.
1: Kun jij? Ja joh, dat gaat jou lukken. Kun jij een liedje verzinnen over iets dat in je huis voorkomt?
0: Nou, ik heb het geweten. Wat altijd binnenkomt, gek genoeg, stuurt Michel uit Enschede ook weer eens op.
2: Gooi je schoonmoeder uit het raam.
0: Dat is bijna op alles van toepassing volgens mij. Slinger naar het rad, altijd de schoonmoeder zit er altijd bij. Dan is het Dinia Tilburg, André Hazes. Op de schoorsteen staat een foto van jou. Thea, goedemiddag voor het rad. Met een D ook, fantastisch. Woonboot van Stef Eckel. Hè? Deze ging uiteindelijk zinken en kwam dus veel water voor in dat huis. Oh ja. Mooi bedacht. Dennis het Purmerend voor het liedje met Van het Rad met een Theo gewoon. Rudy Karel en Muis. Muis in de Molen. Die ken ik dan niet, maar wacht even wat ik hem heb. Er is wel zo'n liedje, maar die was een beetje gekker. Oh ja, deze is dat. Gaat ook over een muis. Je kan een muis in je huis hebben. De Slijpers.
3: Kijk. Muis. Ja. Muis.
0: Alleen de Slijpers die maakten al de schuine liedjes. En de muis, dat ging eigenlijk over de pielenmuis. Miranda uit Assen. Dolly Dots. Van radio. Ja, de radio natuurlijk. De radio staat ook in huis. Dan is het Erik Hopman uit Helmond. Draaiorgel van Suzanne Veldmeijer. En draaiorgel, hij stuurt namelijk even een miniatuur Hollandse gebakkraam stuurt hij mee. En dan ook een draaiorgel bij. Nou, allemachtig. Jur uit Nieuwkerk, badkamerkraan. Koen uit Leidendorp. Wim Kersten met bloemetjesgordijn. Dan is het Fernando uit Velp, Satisfier. Die had ook Ricky uit Urk, had het hem ook weer gezet. De Satisfier. Dave uit Geldermalsen, Hemelbert Polka. Inderdaad, heb jij nog een hemelbed thuis? Dat is ouderwets. Zijn er nog mensen met een waterbed? Nee toch? Kan me niet voorstellen. Of wel? Ja. Misschien als je last van je rug hebt dat je zo... Ja. Rommie uit Lichtenvoorde. Voor iets in je huis. De badkamerkraan. Ook van Pascal Redeker. Seppe uit Schravendeel. Ik zat te denken aan bloemetjesgordijn ook. Ja, oké. Okay. Ariel van Doelen uit Geffen. Rode Rozen. Dan is er Marijke uit Arnhem. Slaap jij vannacht maar op de bank, schat. Magiel van Drogen uit Markenessen met Marlies. Met Marlies onder de douche. Met Marloes onder de douche moet dat zijn. Dan waren er twee. En daar heb ik mijn grote ogen naar zitten te kijken. En ik ga ze allebei maar even draaien, denk ik. Mark uit Terwolde. Bier, bier, bier. Leur, bier in de koelkast. Foto erbij. Ik zie een paar blikken daar van de Lidl. En hij vraagt aan Sven Versteeg met Blikkendag. Nou, vind ik wel even geinig om dit belachelijk tijdstip dat even te draaien. Een liedje over bier. En waarom, Mark, ben je nu in godsnaam thuis? Hoezo heb je een foto van je koelkast in je telefoon? Of heb je die echt net letterlijk gemaakt? En Raymond Gilsen uit Laren. Mijn wijfie zit altijd hier op de bank. Doe maar even... Nee. Doe maar even Huub hang op om haar te pesten. Oh mijn god, ik weet welke platen. Ja, iets in je huis kan ook je wijfie zijn die de hele tijd op de bank zit op de mobiel. Ja, inderdaad. Nou, we hebben weinig tijd, dus ik ga ze allebei draaien, maar wel een beetje kotter.
4: Stefan?
0: Ja.
4: Slinger het liedje maar de eter in.

0: zal nooit met een foto in de Playboy staan.
1: Oelalala.
0: Of als Miss Holland door het leven gaat.
1: Oelalala.
0: Maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.

0: uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk
1: van dichtbij.
0: Nee, je hebt een lekker smoeltje.
1: Ben jij toch echt wel iets voor mij.
0: Je hebt al een spijtige keus, is het wel.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
18: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
19: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad. Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
20: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Kan deze gast zingen, joh? Niet normaal. Net even Huub hang op gedraaid. Wat ben je lelijk van dichtbij. Kom nog een appje binnen van Erik Koijker uit Westerbork. Dat ligt midden in Drenthe ook. Exact ook gewoon. Het zou wat zijn als Mickey Mouse dit zou zingen. Dat liedje van wat ben je lelijk van dichtbij. Ik zou hier dubbel liggen. Oh ja, inderdaad ja. Jeetje. Meerdere appjes ontvangen over Huub hang op. Wat ben je lelijk van dichtbij. Ook iemand die vindt het niet meer kunnen in deze tijd. Ah joh, niet zo druk maken joh. Niet zo druk maken. Nou, we draaiden net Adriaan Drost. Heeft die man wel eens erover nagedacht om één letter te veranderen in zijn naam, dan is het Dorst. Dat klinkt gewoon mooi als je zanger bent. Maar volgens mij zingt hij niet zo heel veel meer. Voor mij, ik weet niet wat die gast allemaal aan het doen is, maar de platen brengt hij niet meer uit. Adriaan Drost. Ik zit even, Huis op de Wolken. Ik zit even te denken.

0: Nog geen één liedje gehad die Django niet aankon. We hebben Boerenrock gehad, we hebben Henk Wijngaard gehad, Celblokje nummer 10 heeft hij al gezongen. Maar wat als hij gewoon echt wel een plaatje zou zingen in zijn eigen straatje? Van Adriaan Drost, Huis op de Wolken. Wat als? Nou, ik zit er klaar voor, Django. Oké?
1: Oké.
0: Oké.
1: Daar gaan we.
0: Ja, daar gaat hij dan.
1: Best, best.
0: Ja. Hij doet het gewoon.
1: One, two. One, two.
0: Ja. Wat als Django Huis op de Wolken zou zingen?

0: Nou, we zijn er klaar mee. Heel goed gedaan. Mooi.
1: Hey, ja, hey, ja, man.
2: Dit is de middagshow met Stefan Leij.
0: Ja, pure gekheid natuurlijk. We gaan hier ook niet te lang mee door. Hè. Dat gaan we niet een jaar lang doen of zo, op een of andere manier. Maar ik krijg er best wel veel reacties op. Van Django hebben we nog geen reactie gehad. Die moet het ongetwijfeld gehoord hebben via via. En die zal het ongetwijfeld heel erg grappig vinden dat wij het doen. Klein stukje. Hè. Gewoon vet gekloond. Maar we doen net of het Django echt is natuurlijk. Zeg, we zijn al drie kwartier bezig. En er kunnen nog wat liedjes bij zo hier en daar. Dus laat even iets van je horen. Doe even mee. Hey, hey.

0: en Happy hebben officieel 7 singles uitgebracht. Ik heb ze alle 7 in de kast. Cool, hè? Happy en Happy. Toch mooi, mooi dat we dit mogen wegstarten op Radio NL. Ik wil van jou de beep. Oh man, temperaturen die gaan omhoog schieten. Ik ben al even wat muziek aan het uitzoeken, joh. Dus even... Oh, kijk eens even. Of deze. Ook mooi, mooi, mooi. Of deze. Hoppakee. Zanzibar, temperaturen van 23 graden. Deze misschien ook. Even kijken, muziek.
1: Yes, there you go.
0: Oh, mooi, natuurlijk om even te draaien.

0: of Deze misschien. Kan ook natuurlijk. We hebben een keer geinig om te draaien natuurlijk. Mijn eigen remix van, 20 jaar geleden zo. Ook heel gek dit. Maar goed.
1: Ze was net 17.
0: Ja, prima. Of deze. Kan ook. Ah, zomers. Kan ook natuurlijk. Of even een lawine boysje. Huppatee. Lenny Koer. Kan ook natuurlijk, hè. Of even. Kunnen we ook even draaien. Man. Mijn brein die breint alweer. Zomer buiten. En dan moet een beetje uptempo gedraaid worden. Zomerse muziek, wat je niet elke dag hoort. Ja, dit is eigenlijk al langzaam een lummel. Oh nee, wacht!
2: Het dorp is al lang

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Oh, kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl. Aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Heb je trek? Hey!

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Padtextiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
13: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
12: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 4 uur.
11: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. De noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemieren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
17: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
16: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
18: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
19: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
20: Te groot bestaat niet.
21: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
20: Grootpakket.nl. groot gemak.
0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Helemaal los bij Ethos.
0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Evert zegt, al die stukjes die je liet horen, druisen maar achter elkaar. Ja, het liefst zou ik het willen, inderdaad. Dan even gaan we kijken op de wegen. Het begint wat drukker te worden. De meeste vertragingen die zijn hier. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch bij afrit Utrecht Centrum. Daar staat een half uurtje vertraging. De A2 eveneens tussen Utrecht Papendorp en afrit Eveningen 25 minuten. De A4 tussen knooppunt Prins Klausplein en Vlaardingen-Oost. Daar staat 70 minuten en dat is 20 kilometer. Mijn god, jij zal erin staan te vloeken en te schelden. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Dan de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Eveningen weer. Daar staat 38 minuten. En de A50 tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenelo, 12 minuten dus en 6 kilometer. Snelheidscontroles, de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 23,6. En de A13 Den Haag richting Rotterdam dan, 15,8.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Stefan Leeuw!
5: Ja, goedemiddag. Ik zit al even te denken, wat is nou een netjes scheldwoord? Wat niemand zich aan stoort. Ja, dat bestaat niet volgens mij.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

Als jij ook en wij ook als een, nou, een lekker liedje. En voor Justin zal het iets anders zijn. Dit was het liedje voordat hij multi-multi-multi-miljonair werd aan Thierry O. Zeg, einde van de werkdag vinden wij altijd dat het een beetje flauwekul muziek op de radio moet. Kwaliteitsmuziek, daar zijn we ook niet bang voor. Dat draaien we ook regelmatig. Maar einde van de werkdag wil je gewoon eens even wat geks, wat idioots worden. En rustig, niet gaan zappen, er gaat niet wat geks gebeuren. Maar stel je voor, wij gaan een liedje draaien van Helena Hubertina Johanna. En die zong: ik voel het in mijn voeten, ik voel het in mijn haar. Ik weet niet hoe, ik ben volkomen van de kaart. Je kwam en ik bezweek. En overal waar ik keek, daar zag ik jouw gezicht. En al duurde dat een week. Zondag zag ik je lopen met je opa. Maandag zag ik je even op lijn 10. Dinsdag zag ik je ergens in Europa. En woensdag wil ik jou liever niet meer zien. Kazi, kazoo. En zo het geschieden.

0: Hollandse Nieuwe van deze week, de 3J's. Mag ik het zeggen als disjockey? Natuurlijk mag ik dat zeggen. Ik moet er dan gaan wennen. Ik heb dat vaker met Lee. Ik vind hem lastig. Ik vind hem leuk, maar ik vind hem ook moeilijk. Er gebeurt zoveel. Het is reggae, het is sky en ska. Nee, niet sky. Het is ska, is het een beetje. Ik weet het nog niet. Ik hoor wel dat het een goede plaats is, maar ik moet er nog even aan wennen.
1: Jij denkt maar dat je alles...
0: Heb ik eens geroepen of zo op de radio? Soms dan sta ik ook versteld van mezelf. Er komen namelijk allemaal scheldwoorden binnen. Oh ja, dat heb ik... Oh ja. Als je in de file staat te vloeken en te schelden... toen riep ik gewoon even random gewoon uit mijn brein... van wat zou een netjes scheldwoord zijn? Bollybol uit Hoge Zand. Mooi scheldwoord is klotage. Klotogen. Klootogen. Klootogen! Ah, kijk, nu heb ik hem. Klootogen. Wel heel mooi, ja. Dan kun je rustig tegen je baas zeggen. Hé, hey joh, klootogen. Wat zal het betekenen eigenlijk? Walter uit Ulft, blubberkoppie, zak met kluiven of een grappenmaker. Oh ja, dat vind ik wel mooi. Robert uit Wiegers, dit ook maar even de scheldwoord die wel kan. Volgens mij hebben we dat al een keer gedaan in dit programma. Net de scheldwoorden. Oké, schoppenjak. Dat is wel een mooie. Hele mooie. Zijn er heel veel woorden, dat kan gewoon hier niet meer. Wij riepen vroeger, nou toen waren we 12 of 13 waren wij. En ik woon nog steeds in hetzelfde dorp. Maar wij riepen altijd, sorry voor woorden, we riepen altijd poetjakker. Hoor je nooit meer, poetjakker. Niemand die dat mee zegt. Prima. Die gaan googlen, want dat vind je wat van mij. Luister, wij vinden ook wel iets van artiesten soms. Artiesten die doen in hun carrière soms hele gekke, maffe, idiote dingen... waar ze misschien later spijt van hebben. En dat is tegenwoordig natuurlijk heel erg allemaal met de social media erbij. Hè. Je hoeft maar één scheet te laten of je hebt maar een stukje van je beeld te laten zien... en je bent hard nieuws. Maar vroeger, voor al die ellende en zo, was alleen maar de televisie. En niet iedereen kwam op de televisie. Er waren wel bladen en zo, daar kwam je af en toe ook wel eens in. Maar dan moest je echt groot moest je zijn. Dus sommige artiesten die zochten hun hel in hun eigen liedjes. En er was een dame. Het lukte maar niet om de platen gedraaid te krijgen. En deze dame, die kennen we als een grootheid. Die is tegenwoordig, is zij gewoon, als je haar naam zegt, is een legend. Dat is hetzelfde niveau als Henk Wijngaard, zeg maar. Zoveel platen gemaakt. Ook zeg maar de Duitse schallplaten van deze dame, die zijn geniaal. Maar ze wordt nooit geboekt om haar Duitse platen. Je zou haar gewoon een keer de halve uur kunnen boeken voor alleen maar die Duitse platen, want die zijn ook goed. Maar goed, het gaat over Bonnie Sinclair. Bonnie Sinclair heeft, en dit is geen AI, dat zou heel raar zijn, dat is zonde van zo'n lang gesprek ervoor af. Maar Bonnie Sinclair heeft ooit in haar carrière een liedje gemaakt over dat al haar platen floppen. En ze begrijpt er niks van en ze zegt letterlijk in het liedje. En dat hebben we niet erin geshopt. Het liedje staat ook gewoon zo op Spotify en YouTube. Het is gewoon geinig om dit een keer te horen. Zij zegt letterlijk in het liedje, gaat over op een gegeven moment... Ja, mijn platen, wat moet ik doen? Dan zegt ze letterlijk in het liedje, zingt ze in het liedje... John de Mol en die Joop van den Ende... Joop van den en John de Mol, wat moet ik doen? Ik ben tot alles bereid. Ik wil zelfs met jullie... Nou, luister maar even. Ze zegt het gewoon. Op de Gooise matras wil ze wel even. Als haar platen maar gedraaid zouden worden. Bonnie Sinclair. Zo heb je

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
8: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Oranje fans opgelet, Kaap

webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media

0: L'Oréal en Garnier, 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel, 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien, 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond is het overal bewolkt met een beetje regen. Morgen is de laatste koude dag van deze week. Een beetje regen is er nog. Wat wind morgen. Hoge prijs aan de pomp. Nou, je kent het allemaal wel. Morgen wordt de temperatuur max. Ja, heeft er niks mee te maken, maar blijft toch een ergernis. Net als de temperatuur morgen. Nou, 16 graden. Dan tijd voor nieuws uit het binnen- en buitenland. Doen we in samenwerking met het ANP. En we doen het in vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft twee journalisten van BNNVARA opgepakt. Ze zaten op een hulpschip voor Gaza dat door Israël werd tegengehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze is en waar ze naartoe zijn gebracht. De veiligheidsmaatregelen in Loosdrecht zijn verlengd tot overmorgen. Het was er dagen onrustig rond de opvang van asielzoekers en die dreiging is nog steeds niet weg, zegt Loosdrecht. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Minister Van Weel wil de sirene afschaffen omdat het systeem is verouderd en vervangen te duur is.
2: Allemachtig. Ik denk dat we het allemaal er wel over eens zijn. Dus toch niemand in Nederland die zegt, het mag wel weg. Tuurlijk niet, man. Als er echt paniek uitbreekt, dan moeten we toch een alarmpje hebben. Dat iedereen er van de buiten gaat van, het alarm gaat. Zal het dan echt, dat hebben we toch gewoon nodig. Daar is toch wel een potje voor op een of andere manier. Dan moet Peter Gillis even vragen, die heeft geld zat. Zeg, de files van dit ogenblik, daar komen ze. Wat er staat is momenteel echt gruwelijk lang. En de meeste vertragingen zien wij bij Utrecht, in en om Utrecht. De A2, dat is tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, 44 minuten. Diezelfde A2 tussen Utrecht-Papendorp richting Everdingen. Daar staat 38 minuten. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam, knooppunt Ketelplein, 37 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Daar staat een uur vertraging met 13 kilometer, ook de langste van Nederland. En de A27 Utrecht richting Gorkum, daar staat 50 minuten en 10 kilometer. Snelheidscontroles begint ook mooi uit de klauwen te lopen. Waarom zeg ik dat? Omdat ze gemeld zijn. Deze zijn verlinkt. Dus dat lezen we graag voor. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij 57.3. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij 19.2. De A13 Den Haag richting Rotterdam dan bij 15.8. De A16 Rotterdam richting Breda 45.9. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij 31.4. De A35 Almelo richting Enschede 51.6. En de A59 Zetelgebos richting knooppunt Zonzeel 89.5.

0: Het verhaal hoe één liedje je leven kan veranderen. En je kan veranderen, huppakee, in een vingerknip. In een multimiljonair. En ook een tv-persoonlijkheid. En nog donders mooie liedjes ook nog steeds. Yves Berensen en Terug in de Tijd. Dan Erwin Steeman uit Klarenbeek. Die heeft even zijn brein laten breiden. Die vraagt gewoon even een liedje aan. En ik had hem makkelijk even kunnen bewaren voor een uurtje lekker los. Want daar past hij eigenlijk beter. Maar ik heb het gewoon besloten om het hier even achteraan te knallen. Ik vind het contrast altijd mooi, sowieso de middag. Hè? Mooi kwaliteitsliedje, mooi meezingbaar. En dan krijg je nu een liedje van vroeger erachteraan. Nou, van vroeger. Wat was het? Ik moet het echt gokken. In mijn hoofd is het een jaren 90 liedje. Dat is niet zo. Maar volgens 2005, 2004. Maar goed, maakt ik kou allemaal uit. Er is wel iets bijzonders met deze plaat aan de hand. Luister zo meteen eens even naar, als wij het liedje draaien, luister eens even naar de kwaliteit van het liedje. He, want je hebt waarschijnlijk ook wel een harde schijf thuis. Daar staat muziek op dat je denkt van, nou, ik weet niet wat waar heb ik dat gedownload? Want het klinkt niet helemaal goed. Nou, met dit liedje heb ik ook altijd die vibe van, dit komt ergens van internet af. Dat hebben we ergens weggeplukt. Nou, is het zo met deze plaat? Dat is een heel raar verhaal. Niemand heeft deze plaat in goede kwaliteit. Niemand. Zelfs de dame die hem zingt, heeft hem niet in goede kwaliteit. Want wat is er gebeurd? In de tijd is het liedje opgenomen. En dat hebben ze gewoon gedaan van, nou, niet voor de gein, maar gewoon serieus. Maar het liedje hebben ze als .mp3 hebben ze die bewaard. Toen werd het een monsterhit. En toen hebben ze ook de .mp3 hebben ze dus naar de cd-perser gestuurd. En zo werd hij op cd gezet. Dus in echt hele beroerde kwaliteit is hij op cd gekomen. En als je dan een cd'tje in de kast hebt, of je hebt inmiddels het vinylplaatje, heb jij thuis liggen misschien wel. En je gaat het dan omzetten. Dat is een heel technisch verhaal dit, maar ik hoop dat je snapt. Dan is het slecht, is het gedrukt. Want niemand heeft een goede opname ervan. Het is wat het is. En dan kun je hem inderdaad, kun je hem gaan zo'n cd'tje in een cd-speler of in je computer, dan kun je hem rippen. Zo heet dat. En dan kun je hem omzetten naar een goed bestand. Hè? Wat wij bij de radio gebruiken is .wav of .vlak. Dat slaat nergens op. Ja, als je het interessant vindt, even googlen, vergeet het maar weer. Maar mp3 is super slecht. mp3, dat is dat alle tonen zijn er afgeknipt om het bestand kleiner te maken. Nou, dat is ook met dit liedje aan de hand. Daarom klinkt hij ook altijd best wel een beetje beroerd qua kwaliteit. Niet qua zangkunsten en qua liedje. Het is gewoon echt een topliedje, maar het klinkt gewoon raar. Er zijn meerdere voorbeelden van. Bijvoorbeeld radiosamelen, meisjes in bikini. Hebben mensen ook waarschijnlijk op een computer staan als .wav of .vlak, maar dat is onder de motorkap is het ook altijd een mp3 die gewoon slecht blijft klinken. Sowieso in de jaren 90 zijn er heel veel cd'tjes geperst met als bron mp3. Dat is toch gek, hè? Als je er nu over nadenkt, ik kan me er zelf een beetje boos om maken, maar goed, dat moet ik niet doen. Daar kan ik echt boos om worden.
1: Overnieuw.
0: Daar kan ik echt boos om worden. Ja. Nou, we gaan hem even draaien. José, Legend Song from the Netherlands. Ik heb je niet de hemel beloofd.

Q-music luisteraar. Jammer. José, en ik heb je niet helemaal beloofd. Wacht even, niet gaan zappen. We doen even een 50 seconden experiment. Een 50 seconden experimentje, dan hebben we weer goede muziek op de radio. Echt zo. Ja, dit was ook een goede plaat natuurlijk, maar wat er nu komt is een beetje flauwekul. Ik vroeg me af, hoe zou dit klinken met trommels?

Zometeen is het tijd voor een uurtje lekker los. Alles kan en alles mag. Telefoonlijn staat open. 088-0200-100. Je kan een appje sturen. Even wat inbabbelen. Of even wat intoetsen. Alles kan en alles mag. Gewoon, ja, je moet zo denken. Hurken, beuken of gewoon even een leuke. Oh, wacht, wat zei ik? Ja? Nee, precies zo had ik het ook opgeschreven, ja. Dus.

0: Bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59,800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
10: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
9: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Geeft ruimte.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
19: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
18: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 5:00.
17: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. De meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En de bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. Dat betekent dat hij voor de zesde keer van de partij is en dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige zal zijn. De Argentijn Lionel Messi komt namelijk ook op zes als hij naar het WK gaat. Het toernooi begint over iets meer dan 3 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hey, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
16: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Leukes outdoor in Wolvenga.
24: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
23: Genieten van je tuin.
24: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
23: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
27: Gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: 5 over 5 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. Daar komen ze. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Daar staat een uur vertraging. Ook een uur op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. 17 kilometer een uurtje dus. En de langste van Nederland veruit. Niet normaal. 18 kilometer. 70 minuten kom je tegen op de A27 Almere richting Gorkum. En dat is tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Snelheidscontroles. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij 31,4. De A 58 Tilburg richting Eindhoven 14,0. En de A59 's-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Daar staan ze bij 98,5. Een uurtje, lekker los. Alles kan en alles mag. Dat gaan we in 2 liedjes even bewijzen. Het eerste liedje zal ik verklappen. Dat is van Wilfred Lof uit het mooie Duiven. Snelle Jelle. En wat er achteraan komt... En dat is niet zo heel raar, maar ik vraag me echt letterlijk af... is er ooit wel eens een discjockey geweest die dat heeft gedraaid? Als dat niet zo is, dan zouden ze dat moeten doen eigenlijk. Want ik had er nog nooit over nagedacht dat we dat liedje konden draaien. Fantastisch.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in. In de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
1: Lekker.

0: Nou, mooi. Aangevraagd door Berbie Scholtes uit Amsterdam. Leuren even draaien voor de kids en een uurtje lekker los. En stiekem ook een beetje voor mezelf.
1: Attentie, attentie.
2: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie. Allemachtig. Ik vind het nog niet zo fijn dat Jopie van de muziekredactie vanuit Studio 3 ergens in het pand verstopt. We lopen altijd langs zijn kantoortje, maar die zit daar en die bemoeit zich even met de muziek. Blijft speciaal nog even een uurtje hangen op kantoor. Was eigenlijk de enige en dan houdt het even in de gaten. En volgens mij gaat er een lampje branden en daar... God, allemachtig dit. Jopie! Hallo?
2: Ja, ik zal het tegen hem zeggen.
5: Stefan?
0: Ja?
5: Zeg, ik moest even iets zeggen van Tini van de receptie.
0: Oh, wat dan?
5: Nou, ze zet vanavond een pan macaroni voor je voordeur. Want ze weet dat je alleen bent.
0: Nou, dat is lief. Dat is mooi.
5: Dat doet ze bij mij nou nooit, hè?
0: Nee, dat is...
5: Misschien moet ik mijn haar eens kammen. Nou, en geen stropdas voordoen.
0: Beetje deo.
5: Maar goed, ik zat even oldschool te koekeloeren in de Radio NL-app.
0: Ja.
5: En ik zag een playlistprobleem.
0: Ja.
5: Timo Nijland wil graag Jannes met Eleonora.
0: Ja, ja, ja.
5: En René
0: ja.
5: uit Schiedam wil seks met die kale horen.
0: Ja, nee, ik zag het al, joh.

0: Attentie, attentie.
1: Nou, inderdaad, help ons even mee. Playlist probleempje. Wat moeten we binnen nu en een paar minuten... wat zeg ik, binnen nu en 3 minuten van de radio knallen? Is dat Eleonora, dan heb je even 1. En wil je seks met die kale op de radio, dan heb je even nummer 2. Dus eigenlijk heel simpel, 1 of 2 appen. En je zal zo meteen zien welk liedje de playlist gaat halen. Nou... voor Justin de Wild. Hij staat hoog in onze top 30. Maar nou is er op een ander station ook nog een top 40. Die is er al vanaf 1970. En daar staat hij bijna op nummer 1. En het is ook vandaag en gisteren het meest aangevraagde liedje. Jullie kunnen er geen genoeg van krijgen. Justin de Wild. Cheerio.

0: Ik hoor zo'n Teletubby stemmetje in mijn hoofd. Nog een keer! Maar dat gaan we niet doen. Ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo!
0: Van de muziekredactie!
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem! Ah, die man heeft altijd problemen, maar vandaag een playlistprobleem. Kiezen tussen Eleonora en Seks met die Kale. Wie gaat het afleggen? Wie heeft gewonnen? En wie heeft er verloren? Althans, ja, verliezen bestaat nooit natuurlijk. Het is ook een momentopname. Ik bedoel, het liedje van Thierry duurt 2 minuten 50 of zo. En als ik dan zie wat er binnen is gekomen, niet normaal. Ik kan het niet eens voorlezen. Hey. Hendry Westerhaar, nummer 2. Sander Twello, Baila Baila, zegt hij, nummer 2. Oké. Okay. Jacqueline Barneveld, die wil iets anders gespeeld hebben. Mini uit Hengelo, nummer 1. Willemien, ik denk al, dat is niet de nadelen van jou, Willemien, maar ik denk altijd dat Lars dit is. Dat
2: Lars, die verdraait zijn stem.
0: Luister, lekker.
3: Goedemiddag, Stefan. Nummer 2, Seks met die Kale, tot later.
0: Ik zal morgen even zijn telefoon checken, want volgens mij heeft hij gewoon de Radio Nel-app aangemaakt en is dit gewoon Lars. Nummer 2, Anton uit Beneden Leeuwen, nummer 1. Bianca uit Emmeloord, nummer 2. Lorenzo uit Katwijk, nummer 1. Koen uit Leidendorp, nummer 2. Christian uit Duitsland, nummer 1. Timo Wever uit Zuid-Schermer. Zo, oh, dat moet Groningen zijn. Nummer 1. Tijmen uit Vlijmen. Echt waar. Tijmen van der A. Tijmen en Vlijmen. Doe maar even keuze nummer 2. Mark uit Schalkwijk, nummer 1. Helene Mulderijen uit Apeldoorn, nummer 2. Michiel uit Roosendaal, nummer 1. Pieter uit Slootdorp, nummer 1. Ingrid Verlaan uit Boskoop, nummer 1. Dennis uit Enschede, nummer 1. Nou ja, je hoort het verloopt, hè? Jessica Klazineveen, nummer 1. Wietske uit Langeveen, nummer 1. Bart van Gelder uit Zwolle, nummer 1. Nou, het leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor

van jullie? Wie van jullie wil even een liedje verzinnen voor iets na 5:30? We zoeken even een OFP'tje. Wie weet een OFP'tje? Laat even iets van je horen. En dat is een oldschool feestplaat. Plaat, inderdaad. Gewoon een feestliedje. Wie weet er een? Laat iets van je horen in de app en spreek het even in. Vind ik wel even interessant.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal. De bouwverslimmers.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
7: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
8: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
8: Kijk op proostop.nl.
10: Heb je trek?

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Oranjefans opgelet,

0: topdeals snel op kpn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
2: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
1: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
2: Op het mooie Ameland.
1: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond is het bijna overal bewolkt met best wel veel regen. Morgen is het de laatste koude dag. Regen, wind, wisselvallig, guur. En de temperatuur wordt morgen max 15 graden. Ja. En daarna, ach, dan schiet de temperatuur omhoog. We zijn de muziek al aan het klaarzetten. Zeg, dan even de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. Binnen en buitenland, wat is er allemaal gebeurd? En zoals altijd voor de snelheid in dit programma doen we dat gewoon even in vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het OM heeft 24 jaar cel geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van een vergismoord bij Rotterdam. Daarbij kwam een onschuldige man om het leven, terwijl doelwit eigenlijk een drugscrimineel was. Het slachtoffer werkte in de zorg. RTL 4 stopt met de dagelijkse uitzendingen van de Britse versie van Married at First Sight. Aanleiding is het verhaal van twee vrouwen. Ze zeggen dat ze verkracht werden door een nieuwe echtgenoot. En in Haarlem wordt gezocht naar een vermist meisje van 13, meldt NH Nieuws. Er is een grote zoekactie bij het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd.
2: Dan meteen maar even kijken wat er aan de hand is op de wegen. Het is drukker dan gewoonlijk, vooral bij Alkmaar en Utrecht. Nou, hier staat het echt knijtervast. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht, Leidsterrein en afrit Everdingen 50 minuten, 14 kilometer. Dan op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam 48 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar 60 minuten, 17 kilometer. Dat is wat, joh. Ik lach erom. Die zal erin staan. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooi, Meer en Oudgeest staat drie kwartier vertraging, 9 kilometer. Bijna uurvertraging nog steeds op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. En daar staat 20 kilometer. En de A59 Zethoogenbosch richting knooppunt Zonzeel, half uurtje, 10 kilometer. Snelheidscontroles die verklikt zijn door derden. Mooi. Ik ben zelf ook een. Klik heel vaak op mijn schermpje. Hey, er staat er een. Yo. De A20. En dan is het mooi dat iemand het voorleest op de radio. Hey. Ach, daar ben ik. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar staan ze bij hectometerpaaltje 31,4. De A50, Os richting Eindhoven 124,9. En de A59, Zethoogenbosch richting Zonzeel 96,4. Net even een schaamteloze oproep gedaan voor een uurtje lekker los. Ik was even op zoek naar een OFP'tje. Oftewel een oldschool faceplaat. En nou, kwam echt ook even een appje binnen van Boekie uit Venray.
4: Hey Leur, wat dacht je van... Ik ben kachel, daarom dat ik wachel.
2: Prima.
5: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
6: Luister aan!

0: beetje lekker los. Er is mot in de app. Want ik vroeg net schaamteloos even... Ik heb het gewoon gevraagd om even een oldschool feestplaatje in te dienen. En dan is de... Het is Wes, die is boos op mij. Dan draai je er maar één. Pot Jan Dikkie, het is nog een uurtje lekker los. Nou, ik kan er nog wel even eentje uitkiezen, Wes. En om ruzie te voorkomen, dat er weer online geschreven wordt... Oh, die discjockey van Radio NL, ze zijn allemaal leuk. Maar voor die Stefan, die is verschrikkelijk. Om dat een beetje te voorkomen ook. Hè, want dan zit ik weer thuis huilend in een hoekje. Nee, joh. Maar dan gaan we gewoon even, nog even één feestplaatje erachteraan draaien. En wat jij aanvraagt, dat is echt wel hogere wiskunde. Dat was even zoeken, man. Het is een tijd geleden ook dat ik hem gedraaid heb. Zelfs in de feesttent draai ik hem niet meer. Dat is heel gek. Terwijl als je dat liedje instart, dan heb je de tent op de kop. Heel gek. Ik zet hem ook weer even in mijn mapje voor dit weekend. Luister, vraag wel eens gekke dingen op de radio natuurlijk. Zo heb ik ooit eens een keer aan een artiest gevraagd. Schaamteloos vroeg ik, zeg, ja, je hebt een mooie stem.
1: Ja, je hebt een hele mooie stem, zei die man tegenover mij.
0: Ik zeg, kun jij misschien voor mij, als je dan vanavond thuis bent... want wij was even voor een interview bij mij. Ik zeg, als je dan vanavond thuis bent, in je eigen studio... zou je dan voor mij een boerenrockliedje willen inzingen? Schaamteloos gevraagd. Zeg, kun je dan even dat boerenrockliedje doen van die Ford Sierra? Van die Ford Sierra van je...
2: Je moeder!
0: Nou, en die kreeg ik.
2: Nou, leur, Ford Sierra.
0: Ja,
2: komt-ie.
3: Bij de dealer, daar zag zij hem staan.
0: Wes, je liedje komt hier achteraan. Kom goed.
3: Een tweedehands... Hij had het altijd goed gedaan.
0: Gatsby zingt boerenrok. Ongelooflijk.
3: Prachtig van kleur, de banden nog in het profiel.
0: Zero AI, gewoon echt.

0: Ja. En mannen, het gaat niet over bier. Niet alles is veel leuker met... Prima. Hey, zometeen is het tijd voor een uurtje lekker... Nee, dat is zometeen tijd voor een uurtje lekker los. Presents. De finale klapper. Hey.
1: De finale klapper.
0: Ja. Het wordt tijd dat jij je even live gaat bemoeien met de muziek zometeen. Dus je kan er echt alles aanvragen. Van DJ Paul Elstak tot de Voortak. Van Lowland Trio tot Mental Trio. We gooien zometeen de lijnen open. En dan kun je even gaan bellen. Tenminste, ik... Alvast even nadenken wat je wil horen, zeg.
2: Ja.
0: Dan even bellen. Zet hem maar vast in je telefoon. Dat is 088 0200 100. We draaien nog even één liedje. En dan gooien we de lijn open. En de eerste die belt is de eerste die live in de uitzending zit. En dan mag je even een liedje vragen. Dus nog even geduld. Laat je

0: waanzinnig videoclipje. Het is echt geen AI. Blauwe zee. Felblauwe zee. Nou, dit is het moment ook. 088-0200-100. Je kan live inbellen. Ben je de eerste? Kun je gewoon een liedje aanvragen voor de finale klapper.
1: Het einde.

0: voorraadstrekt. Noem maar één radiostation die nog de lijnen live opengooien. Dat doen ze wel eens even voor om een mening te vragen. Maar om een liedje te vergaren en dat de discjockey terwijl die aan het praten is dat live opzoekt. Of zelfs downloadt en dan op de radio draait. Ja, dat komt weinig meer voor. Ik denk dat wij daar wel momenteel de enige in zijn. Denk ik. En anders zeg ik wat raars. Oh, dat gebeurt wel vaker. 088-0200-100. Met wie spreek ik? Goedenavond, bijna.
1: Goedenavond, met Johan.
0: Heel Brand.
1: Johan.
0: Heel ho. Oké, wat wil je horen als finale grapper?
1: Eentje van Jannes.
0: Ja, dat hebben we al gehad. Eleanor hebben we al gedraaid net. Dus dan pakken we even een andere. Hallo, met wie?
2: Hey, ik ben van mijn Koen.
0: Hey Koen, wat kan ik voor je draaien als finale klapper?
2: Erik van Klinken.
0: Wie?
2: Never Walk Alone. Erik van Klinken.
0: Erik van Klinken. En welk nummer dan van Erik van Klinken? Ben jij de broer van Erik van Klinken toevallig?
2: Een beetje wollen doen.
0: Wat zeg jij?
2: Nee. Dat is toch leuk, hè?
0: We hebben echt een hele slechte verbinding. Wat wil je horen dan van Erik van Klinken?
2: You Never Walk Alone.
0: You Never Walk Alone. Even kijken. Oh mijn god. Die heb ik niet in het systeem staan.
2: Jammer.
0: Ja. Dan, van alles wel, maar dan moeten we even door. De volgende, hallo, met wie spreek ik? Ik moet wel even overtuigend zijn wat we moeten draaien. Ik moet het ook hebben. Hallo,
3: hey,
0: hallo! Nou, finale klapper.
3: Hey, met Kees en Jacqueline uit Barneveld. Maar wij willen eigenlijk Polleke horen.
0: Wat?
3: Polleke.
0: Polleke?
3: Ja, Polleke.
0: Ken ik niet, joh. Wij moeten echt, Polleke ken ik ook niet. Volgende lijn. Hallo, met wie spreek ik?
4: Met Sandra.
0: Hey Sandra, wat wil jij horen?
4: Nou, ik heb hier twee jongens die graag de bankzitters willen horen met Uitslover.
0: De Uitslover van de bankzitters. En hoe heten die jongens dan?
4: Dilano en Sven.
0: Nou, ik ga ze blij maken.

0: boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Mis het niet. Zaterdag 23 mei. Het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei. Het techno-event in de Lier. Tot dan!
13: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
17: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
16: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 6 uur.
15: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Een zophef over het programma omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En de Nederlandse wielrenner Tijmen Arosman heeft goede zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt in het klassement naar de derde plaats. De tijdrit werd gewonnen door een ploeggenoot van Arosman, Filippo Ganna uit Italië. De roze trui blijft nog net in handen van de Portugees Afonso Eulalio. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
24: Gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Mint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het is een paar minuten over zes geworden. Dit zijn de actuele problemen onderweg. Het valt, wat er staat is best wel lang, maar het valt op zich wel mee. Het is allemaal te overzien. Op de A2, daar staat nog een half uurtje tussen Amsterdam en 's-Hertogenbosch. 10 kilometer is dat wel tussen, dat is best lang ook. Ik zeg, het valt allemaal mee, daar sta je dan in 10 kilometer. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Dan de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, daar staat ook nog een half uur. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Akersloot. Als je rijdt van knooppunt Rotterpolderplein, dat is wel de langste van Nederland en dat is 60 minuten. Dan staat er een kwartiertje op de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel. Dan staat er op de A27 ook nog een behoorlijke file. Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. En die is ook best lang, zie ik net. Allemachtig. Echt serieus, 51 minuten. Dan snelheidscontrole. Ik moet het ook eerst even doorlezen en dan even wat zeggen op de radio, merk ik net. Dit komt al heel kneuterig over, eigenlijk. Nou, de A13, daar staat een snelheidscontrole. Den Haag richting Rotterdam bij 15,8. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij 31,4. De A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch, 96,4. Ja, pas vindt dat ook alweer te lachen, ja. Het is mijn vak, hè. Ik moet het beter voorbereiden. Nou, de A59, 's-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Daar staan ze bij 89,1.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

allernieuwste van Danny Heden. Op het randje van de liefde. Nou, John uit Eerbeek, die heeft lol gehad. Die zei, ging weer lekker leuren, hè? Was weer zweten voor jou als discjockey. Hij stuurt er zelf even een foto bij. Zelf ook discjockey. Mooie werktafel, gast. Niet normaal, man. Ja, nou ja, het klopt misschien geinig op de radio. Maar de finale klapper moeten we misschien toch even iets aanpassen. Het komt misschien over dat wij niet alle liedjes hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Eerder Verklinken werd aangevraagd met You Never Walk Alone. En ik wist helemaal niet dat hij die plaat had, maar hij staat ook niet in het systeem. Dus ik moet het, terwijl ik de lijn oppak, moet ik ook alles even zoeken en zo kijken we of we het hebben. En er gaat inderdaad wel wat mis, want ik had best veel, veel had ik niet. Dat treft even wat voorbereiding. Ik wil niemand betichten, maar Kees en Jacqueline had ik nog in de uitzending. Die vroegen een nummer aan met Polleke. En met De Nacht Zingt Jouw Naam. Nou ja, dat, kijk, ik kreeg nog een appje daar van hun, heel lief, nog een appje toegestuurd van ja, hij, je moet even op YouTube kijken, daar staat hij wel op. Ja, dat, kijk, dat is het laatste waar we kijken. Als wij radio maken, we kijken niet op YouTube. We kijken niet op Spotify, we kijken in onze eigen systemen wat we hebben. En we hebben nog een tooltje, zeg maar. Dan kunnen we nog even wat dieper in het pand kijken waar nog wat muziek staat. En dat is het ook, weet je wel. Dus YouTube en radio, dat gaat niet samen. Zat ik even te kijken naar dat Polleke liedje.

0: zijn 13 mensen hebben hem aangeklikt. Dat is natuurlijk voor eigen gewin, dat weet ik dan niet. Maar zo, dat is niet handig om dat soort liedjes aan te vragen. Kijk, want weet je wat het is? Ik zal het even eenmalig uitleggen. Dat klinkt niet als klaagzang. Maar misschien moeten we even de finale klapper aanpassen. Dat we het gewoon weer met audio-appjes doen. Want 13 views. En ik denk heel Nederland kent Pollock en niet met dat soort dingen. Kijk, als je een liedje aanvraagt, is het geinig ook dat het niet alleen maar voor je eigen gewin is. Of dat je dat liedje zelf mooi vindt. Dat mag natuurlijk. Maar denk ook even na. We hebben echt schandalen veel luisteraars. Dat zeg ik niet om stoer te doen, maar dat hebben we gewoon. Dan luister, op dit moment, terwijl wij die finale klapper aan het doen zijn, dan zullen er echt nog 480.000 mensen luisteren. Echt, serieus. En dan willen we wel toch wel dat de finale klapper. Weet je wel, we werken naar de laatste plaat toe. Het moet wel een beetje up-tempo zijn. Maar het mag ook Wesley Bronkhorst zijn. Met trots op jou. Maar het moet gewoon wel bekende liedjes zijn dat niet half Nederland de radio afschakelt, omdat wij een polleke draaien met de nacht zingt je. Niet te nadelen hoor, zeker niet. Want Kees die appen vaker is gewoon heel, heel tof. Maar ik gebruik het even als voorbeeld. Dan moeten we echt gewoon even gangbaar zijn voor iedereen. Dacht ik. Maar goed. Dus ik zal er even over nadenken dat we de finale klapper of even iets eerder doen. Dat we meer tijd hebben. Maar dan is er weer zoveel gelul op de radio. Of dat we het gewoon even aanpassen naar gewoon audio-appjes. Hey, dan is er een legend. Die heeft namelijk iets gecoverd. Wat, je hebt heel veel Griekse nachtliedjes. Hè? Griekse melen. Eens in je carrière, als je zanger bent of zangeres bent, dan moet je een Grieks liedje maken. Een Grieks liedje moet je maken. En Mark en Dave, het verbaast me ook dat Jeroen van Zijlst het liedje kent van Mark en Dave. Dat is deze natuurlijk. Hè? Twee mannen, ik heb ze ooit live zien optreden bij ons in het dorp. Leer de broekjes aan op een toneelpodium, dat is anders hoor. Hey. La la la la la, dat was dit nummer. Deden ze ook, Griekse nacht. Mooi.
1: Mijn hart voor
0: En dan moet je echt wel ballen hebben. Dan moet je echt wel lef hebben om dat te coveren. En hij heeft dat zo goed gedaan. Hij heeft dat zo goed gedaan. Zelfs het gitaartje van een paladijs zit er weer in verwerkt. Weet jij hem te spotten? Dit is de nieuwste van Jeroen van

0: bandje waar we best trots op mogen zijn. Gewoon naar Nederland, The Cats.
1: Ja. Stefan Leur is op de zender.
0: Nou Bas.
1: Zo gek als een deur. De koning van de middagshow. Hij geeft ons weer die radioshow. Stefan Leur is op de zender. Zo gek als een deur. Stefan Leur, tot morgen weer. Tot de volgende keer.
0: Tot morgen.
2: Zij.

0: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
10: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
9: Kijk op proostop.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
1: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
0: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
1: Op het mooie Ameland.
0: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Maandag.

0: auto die u zoekt.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 118 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Radio NL.
1: Weerbericht. Ja, tot en met morgen is het wisselvallig met regen of enkele stevige buien. De temperatuur loopt wel geleidelijk op. Vanmiddag is het nog 13 tot 17 graden geweest. Morgen wordt het maximaal 19 graden. En vanaf donderdag breekt er een zomerse periode aan, waarbij de temperatuur flink stijgt. In het Pinksterweekend wordt het regionaal zelfs zeer warm. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het drukste moment is voorbij, maar er is op sommige plaatsen nog wel heel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in Noord-Holland. Dit zijn de files die opvallen. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Apkoude en Utrecht Centrum een half uur. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Leidse Rijn en Everingen 40 minuten. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Raasdorp en de aansluiting met de A10 een half uur. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Velsen en Kooimeer 33 minuten. A16 Rotterdam Breda tussen Klaverpolder en Prinsenviel een half uur. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen. Bijna een uur vertraging door de file op de A2. Controles, die zijn ook nog gebeld. Oma Gent staat langs de A6 Muiden-Lelystad bij 67.4. A7 Afsluitdijk Heerenveen 113.7. De A13 Den Haag-Rotterdam bij 15.8. A15 Gorkum-Rotterdam 77.1. A27 Utrecht-Almere bij 108.3. En de laatste A59 Den Bosch-Zonzeel bij 98.0. Goeie race.

deze man zingt. Het klinkt altijd goed. De koning der piraten. Het was Jannes in de avondshow van Radio NL. En dan stopte morgen met mij. En dit is VOF de Kunst. En

0: wat een leuk liedje. De nieuwe Kido van de Graaf heet Ik Kom Terug. En eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat het liedje uit zou komen. Maar ja, het was een keertje gedaan tijdens een live optreden. En de fans van Kido die smeekten bijna aan hem of hij het zou willen uitbrengen. Nou, en uiteindelijk toch maar de daad bij het woord gevoegd en gedaan. Ik kom terug. En daarom nu te horen op Radio RL Kido van de Graaf. Hey, het is alweer mei, het vakantiegeld voor deze maand waarschijnlijk gestort. En dat betekent dat je ook alweer eventjes de brochures in kunt duiken voor de zomervakantie die er weer aan zit te komen. Nou, het is je ongetwijfeld duidelijk geworden dat de kerosine ontzettend duur is. Dus vliegen zal dit jaar waarschijnlijk wel duurder worden. En daarom zometeen op Radio NL de ultieme tip om deze zomer geld te besparen als je op vakantie wil.
1: Maar we nou niet gek.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers.
5: Maar ze hebben nog veel meer.
3: Eigenlijk alles voor de installateur.
6: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
1: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
17: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
16: De Jong Hattem, zet de tijd op. 7 uur.
15: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markezower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het schietspel werd daar 6 jaar geleden weggehaald omdat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Er loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Leukes outdoor in Wolvenga.
20: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
20: Ook tijdens de Pinkse dagen geopend.
5: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. Editie ooit. 4 dagen muziek.

0: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icevisser.com. ICE Visser. Komt goed.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
0: Scoor jouw gratis WK Bouwboxer. ICE Visser. Komt goed.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio 0 Verkeer van de ANVB. Het is nog steeds druk op een aantal wegen. Bijvoorbeeld op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht een kwartier. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Papendorp en Everdingen 25 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 20 minuten. En diezelfde A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Kooimeer momenteel 20 minuten. Oma Gent staat ook te flitsen. In de Flitsmeister-app is doorgegeven dat ze staan langs de A6 Muiden-Lelystad bij 67,4. A13 Rotterdam-Den Haag 18,5. De A15 Gorkum-Rotterdam bij 77,3. A27 Utrecht-Almere 108,1. De A58 Bergh-Rozoom-Vlissingen bij 128,5. A59 Den Bosch-Zonsheel 98,0. En de laatste, dat is A67 Venlo-Eindhoven bij 68,0. Goeie reis.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
6: Ivo Pasveer!
3: En zometeen de ultieme tip om goedkoop op vakantie te gaan deze zomer. Eerst Fleming en Meteor.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

je goed naar dit liedje luistert, dan waan je je eventjes op de Champs-Élysées in Parijs. Elise Frans-Duits in de avondshow van Radio NL. Het is 13 over 7. Goedenavond. Ja, het is je vast opgevallen. Het is duur om op vakantie te gaan deze zomer. En ondanks dat het vakantiegeld waarschijnlijk deze maand gestort wordt op je rekening, blijft het toch altijd pijn doen aan je portemonnee, hè, als je dan die vakantie eenmaal afrekent. En wat blijkt, het is ook nog eens een stuk duurder geworden. Dankzij de dure kerosine. Vergelijkingsplatform Raisin die heeft een onderzoek gedaan naar hoeveel duurder vakanties zijn geworden in het afgelopen jaar. En hoeveel goedkoper het is als je met bijvoorbeeld de trein gaat. En wat blijkt, de meeste reizen die zijn een stuk duurder geworden. Bijvoorbeeld een reis naar Innsbruck in Oostenrijk. Daar betaalde je voor een gezin van 4 voorheen €896. Dat is nu €1,198. Maar ook reizen naar München, Berlijn, Bordeaux, Marseille, Parijs, Praag, Basel en Wenen zijn een stuk duurder geworden. En het kan dus een stuk goedkoper zijn volgens die vergelijkingssite door met de trein te gaan. Bijvoorbeeld als je naar München zou willen betaal je zo'n €922 als je vliegt tegenover €275 voor een compleet gezin met de trein. Goed, en eerlijk is eerlijk, als je dan eenmaal in zo'n trein zit, heeft het ook wel weer iets, toch? Treinreizen is romantisch wat mij betreft. Maar goed, breng mij wel bij het Radio NL onderzoek van deze dinsdagavond. Ben toch benieuwd hoe jij het liefst naar je vakantie op reis gaat. Ga jij het liefst gewoon met je eigen auto? Reis je de Route du Soleil iedere zomer af richting Frankrijk? Of passeer je de mooie bergpassen in Oostenrijk met je eigen waggy? Ga je inderdaad met de trein? Of pak je iedere zomer het vliegtuig naar Torremolinos of een andere warm vakantieoord? Ja, of ga je misschien wel op een cruise iedere zomer? Wat is nou jouw favoriete vervoersmiddel om op vakantie te gaan? Daar ben ik even benieuwd naar. Stuur het even in via de Radio NL app. Doe even mee aan het Radio NL onderzoek. Jouw favoriete vervoersmiddel om op vakantie te gaan. Gaan we zo meteen even delen wat het favoriete vervoersmiddel van de Radio NL luisteraar is. Dit is Herman Lippikoff.

0: tijd aan.
1: Radio NL.
0: Radio NL.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgelopen.

0: Martin, Mart Hoogkamer, hartslag van de stad. In de avondshow van Radio NL op dinsdagavond. Ja, het is een nieuw onderzoek vandaag uitgekomen van vergelijkingsplatform Raisin. Ze hebben onderzocht hoeveel duurder het nou is om op vakantie te gaan deze zomer met het vliegtuig. En wat blijkt, het is een stuk duurder geworden. En daarentegen is het veel goedkoper om met de trein op vakantie te gaan. Als je met een gezin van 4 bent, kan het zomaar 700 euro schelen als je met de trein gaat, vergeleken met het vliegtuig. Dan nog een vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Wat is nou jouw favoriete vervoersmiddel om op vakantie te gaan? Hoe ga jij altijd op vakantie? Pak jij het vliegtuig? Ga je met de trein? Pak je liever gewoon je eigen waggy die voor de deur staat? Of ga je misschien het liefst op een cruise? Of op een hele andere manier? Misschien ben je wel gek op fietsvakanties, wie weet het? Laat maar weten in de gratis Radio NL app. Jacqueline uit Barneveld. Hey, die Ivo, ons favoriete vervoersmiddel voor op vakantie, is toch wel een van onze Chrysler Cabrio's. Het vrije gevoel en de zon op je gezicht en de wind door je haren. Perfecter kan niet. Mike uit Scherpenzeel, nou OV, dat is niks waard voor mij. Doe mij maar gewoon lekker een auto op vakantie. Koen uit Leiderdorp, hi Ivo. Onze favoriete vakantie is naar de Griekse eilanden. Dus wij vliegen graag naar een heerlijk Griekse eiland. Groetjes van Koen. Bert uit Hippolytushoef, nou wij gaan altijd met de auto op vakantie. Reindert uit Grauw, mijn mooiste vakantiebestemming, dat is Terschelling. Dus wij gaan altijd met de auto en daarna met de boot. Groetjes van Reindert uit Grauw. Jillis uit Gameren, goedenavond.
1: Nou, ik ga lekker met de auto naar mijn caravan. Want die staat in Schaik. Nou, een klein half uurtje rijden. Maar je hebt wel een hele andere kant van de wereld.
0: Nou, dat is al zo. En zelfs als je de grens overgaat met België of Duitsland, lijkt het alsof je in een hele andere wereld bent terecht te komen. Jillis, dat klopt. Ja, en wat is jouw favoriete vervoersmiddel? Hoe ga jij altijd op vakantie? Laat het even weten in de Radio NL app. Dit is de nieuwe Westie Bronkhorst. Ik drink rosé.

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Scharsterbrug en Emmeloord.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online,
9: tijd om te bouwen.
10: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
4: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
3: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
4: Op het mooie Ameland.
3: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

afgevraagd hoe het kon dat ze altijd zo fit op het podium stonden in de jaren 90. Linda, Rose, Jessica, dan is het antwoord eindelijk daar in die documentaire die eind vorig jaar is uitgekomen. Met het verhaal van deze dames, Linda, Rose, Jessica. Ze blunderden namelijk nogal met vitaminepillen. En vervolgens stonden ze zo high van de paddo's aan het werk op het podium. Nou goed, hè, dan shine je wel altijd. Zo is het ook weer. En de ademnood, ja, dat zit er dan misschien ook wel in. Linda, Rose en Jessica, zojuist bij Radio NL. En nu...

muziek bij Radio NL, Rob van Dal. En waarom doe je dit nou? Ja, pittige tijd heeft deze Rob van Dal achter de rug. Heeft net een burn-out gehad en een driedubbele longontsteking, vertelde hij in de party. Maar hij heeft alles doorstaan en dat kan alleen, zegt hij zelf, als er een gouden vrouw achter je staat. Iemand die goed voor je zorgt. En dat heeft hij, deze Rob van Dal. Dinsdagavond, je luistert Radio NL met zo direct René Schuurmans. En eerst eventjes het officieuze volkslied van Brabant. Sterker nog, ja, misschien moet ik me daarvoor een klein beetje schamen. Maar ik weet niet eens wat het officiële volkslied van Brabant is. Ja, ik ken alleen dit liedje. En ik weet dat ze dit van Tilburg tot aan Sint-Michielsgestel, tot aan Eindhoven, Helmond, overal meezingen. Guus Meeuwers en Brabant.

0: Ex-Hollands nieuwe René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen. Het is dinsdagavond een flink lange avondspits vanavond geweest. Veel files, veel mensen die ook vast hebben gestaan. Misschien was jij er wel een van, ben je inmiddels net thuis gekomen. In dat geval pak eventjes de app erbij. En ook als je wat anders aan het doen bent, bijvoorbeeld aan het werk, leg het heel even aan de kant en open de app. Stuur eventjes een berichtje van wat je op dit moment aan het doen bent. Zometeen hier op Radio NL, namelijk de peiling van de dinsdagavond van Nederland. Het rondje Nederland. Gaan we even kijken waar Nederland op deze dinsdagavond mee bezig is. En daar moet jij bij horen. Dus stuur een berichtje met jouw bezigheden op deze dinsdagavond. En sluit aan bij het rondje Nederland. Robert van Hemert.
1: Ha, je

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Dit is Radio NL.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself. Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: De auto die u zoekt.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
12: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
11: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 8 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heet de William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld. De moeders zitten vast. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Goedenavond.
0: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Nog twee files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everingen, 10 minuten. En de A16 Rotterdam Breda tussen Zonzeel en Prinsenviel, 25 minuten. Er is daar momenteel maar één rijstrook open. Wordt flink geflitst op de Nederlandse wegen. Dit zijn ze gemeld in de Flitsmeister-app. A6 Muiden-Lelystad bij 67,4. A7 Den Oever-Heerenveen, 72,3. En de A12 Utrecht-Duitse grens bij 134,0. A13 Den Haag-Rotterdam bij 15,8. A16, daar staan ze richting Breda bij 31,1. En richting de grens bij 64,1. A27 Utrecht-Almere bij 108,1. A35 Enschede-Almelo 51,3. A59 Den Bosch-Zonzeel, dat is de laatste. Daar staan ze te flitsen bij 98,0. Goeie reis.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
19: Ivo Pasveer!
0: Wat doe jij op dit moment voor werk? Deel het eventjes in de Radio NL voor het Rondje Nederland.
10: Dit is de muziek van

Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer in de avondshow. Zij hoort bij mij. 7:45 op dinsdagavond. Welkom. Het is tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Zou het leuk vinden om even van je te horen in de Radio NL-app. Dus leg even op zee wat je op dit moment aan het doen bent. Of je aan het werk bent. Aan het chillen, aan het hobbyen of iets anders aan het doen bent. Pak even de app erbij. Ga naar berichten.

stuur een foto van wat je op dit moment aan het doen bent. Zo stuurt Ronald uit Schagen. Nou, wij zijn lekker met de camper. Nu op vakantie in Luxemburg. Geniet ervan, Ronald. Jesper uit Sint-Michielsgestel, goedenavond. Vandaag is mijn vader 50 geworden. En op dit moment lekker op de computer Farming Simulator. Brian Toebes uit Winterswijk. Ik ben aan het werk vanavond op de trein. Hey, goede reis, Brian, daar. En succes. Daarna het Klaasina Veen. Goedenavond, Ivo. Ik zit lekker met mijn benen omhoog. Lekker naar jou te luisteren. En of ik de nieuwe Dave Dekker wil draaien. Patrick uit Elst, goedenavond vanuit de jacuzzi met een biertje erbij. Heerlijk genieten. Groet eraan iedereen die Radio NL luistert. Geniet van je jacuzzi-tijd, Patrick. En Ben uit Haaksbergen, hallo. Druk bezig met de restauratie van een Zundapp Oldtimer. Lekker klussen. Heerlijk. Ja, en het is dan extra leuk als je hem straks ook nog kunt gaan bereiden, toch, Ben? Zo is het. Radio NL op dinsdagavond met het allerbeste wat Nederlandstalige muziek te bieden heeft. Arjon Oostrom, Fons Feurink, Fetty. En het komt uit Vlaanderen, de Kreuners.

Ja, misschien is het heel stom, maar ik ben dus vanavond achter iets gekomen wat ik helemaal niet wist. Ik dacht namelijk dat dit liedje een ode was aan de Macarena. Weet je wel, die zomerhit ooit van Los Del Rio. Volgens mij in de jaren 80, jaren 90. Maar niets is minder waar. Het is een vertaling van een Duits liedje. Het is het liedje Hey Macarena van Pietro Basile. De man van Fetty luisterde naar het liedje. Dat bleef in het hoofd van Fetty hangen. En een paar dagen later stond ze al in de studio om het op te nemen. Met andere woorden, ja, dan maar gewoon direct de daad bij het woord voegen. De juiste uitdrukking. Ja, wel doortasten deze Fetty. Hey Macarena, hoor je zojuist bij Radio NL. Met zometeen even voor alle beuners vanavond. Beuna's van Henk Wijngaard, Amar en Donnie onderweg. En dit is Fons Veur.

0: Ja, ja, ja, maar. Man.
1: Het is pas maandag, we moeten weg, man. Een
2: alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Nee, kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: Kopenhagen. Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
1: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
0: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
1: Op het mooie Ameland.
0: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18+ speelbewust.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ra-

0: Hollandse nieuwe deze week bij Radio NL. Even een onvervalste reggae-plaat. En dan te bedenken dat het origineel een beetje een rapliedje was. Afkomstig van Broederliefde. Weet je wel, die rapformatie ooit een hit gehad met Jungle. Ja, en dit liedje is opnieuw ingespeeld door de mannen van de 3A's. En scoren deze week de Hollandse nieuwe mee bij Radio NL. Los, vast. En dit zijn de echte vrienden. Muziek is ons leven.
1: We kennen

0: Vanuit Rotterdam, Linea Rexa, rechtstreeks naar India, want daar staat de Taj Mahal. Mocht je dat gebouw nou nog nooit gezien hebben, google het vanavond eventjes. De Taj Mahal, het is echt een megagebouw. Helemaal van marmer, het ziet er echt episch uit. En als je het ziet, ja, dan denk ik misschien dat je het misschien wel herkent van de films. Want daar komt dat gebouw ook wel heel vaak in voor. Maar om echt naar de Taj Mahal toe te gaan, ja, dat weet ik nog niet. Hermes Houtvedt, zojuist bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is dinsdagavond, laatste rondje. Het is vrije ronde vanavond in het laatste rondje. Eventjes een liedje waar je zin in hebt op deze dinsdagavond. Wat mag het worden? Kom maar door in de Radio NL, want jij bepaalt natuurlijk het laatste liedje

0: Fits.
1: En ik wil je helemaal.
2: Het laatste rondje.
1: En die wordt vanavond uitgekozen door Koen uit Leiderdorp. Die heeft een leuk liedje dat al een hele tijd niet meer op Radio NL is gedraaid. Wat dat betreft zou dit ook prima passen.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Radio NL.
4: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: hoor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
0: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
6: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik nou ja.
7: Radio NL. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
9: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
10: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 4.

0: auto die u zoekt.
1: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
7: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
6: De Jong Hattem, zet de tijd op. 9 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel €10.000. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van Denk. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
4: Radio NL ken je natuurlijk.

0: Radio NL.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed. Thanks, bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Je luistert naar
6: Radio NL.
5: Je kent ons natuurlijk van
7: Kleine Popo.
5: Maar wij zijn ook en bij ons hoor je
7: Helena, je was voor mij meteen de nummer 1. Ja.
5: Hier hoor je alles.
8: Ga jij dan met me mee?
5: Radio NL, altijd aan.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Dit is Radio NL.
6: Radio NL.
5: Je kent ons natuurlijk.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
3: Dit is Radio NL.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
8: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.
7: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 10 uur.
6: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNNVARA. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is de muziek van

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
3: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar 99 euro. Na 10 euro cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker gratis een oranje OneUp dwelpad. Blokker, van je huis houden.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
18: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
17: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 11 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Radio NL.
5: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge The Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Je luistert naar
4: Radio NL.
3: En hier hoor je...

0: Radio NL. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500.

0: te goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Radio NL-app is altijd aan. Kijken en luisteren, appen met de DJ's en zien wat er net gedraaid is. Ik heb hem al op mijn telefoon. Jij ook? Download hem gratis.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
4: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
3: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 12 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenacht. Het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar handen hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna €160.000... bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is voor een penning zoveel betaald. Het is dan ook een topstuk dat nog altijd goed bewaard is gebleven. En het komt uit de collectie van een bekende verzamelaar. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Dit is de muziek van

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

0: accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
1: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem, zet de tijd op. 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De topman van het bedrijf achter het virusschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens

0: volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval. Er is ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit is de muziek van...

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor de verse kopje thee.
1: Radio. NL.
2: Radio NL.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Al 20 jaar. De juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
2: Radio NL. Altijd aan.

0: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht. Het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van.

0: het een tikkie anders doet.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.